0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu-team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenville van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenville, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
0: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: There's a place in this old town.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit in reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up Your Arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige periode bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu. It's funny how

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Breda Nu. De Deense regering waarschuwt in een verklaring dat de Amerikanen zich moeten houden aan de wetgeving op Groenland als ze naar grondstoffen gaan boren. Dit een reactie op de uitspraak van president Trump dat de VS daar gaan beginnen met de grootschalige opsporing van olie, gas en mineralen. Investeerders uit de VS krijgen geen voorkeursbehandeling, schrijft het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken. De buitenlandminister van Frankrijk zegt dat Elon Musk met zijn platform X online intimidatiecampagnes voert tegen Europese leiders. In een toespraak voor de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, de OESO, in Parijs, zei minister Barrot dat er buitenlandse pogingen zijn om de Franse presidentsverkiezingen van volgend jaar te beïnvloeden. In de peilingen hiervoor gaat de extreemrechtse Marine Le Pen aan kop. Een 29-jarige man uit Rotterdam is veroordeeld tot 9 maanden cel voor inbraken in winkels van de Jumbo. Hij maakte daarbij in totaal 120.000 euro buit. De man brak in filialen in Rotterdam-Lageland, Krimpen aan de IJssel en Keizerswaard in 3 weken tijd. Op de gestolen geldcassettes is zijn DNA aangetroffen. De Rotterdammer moet ook 65.000 euro schadevergoeding betalen, schrijft het AD. En een medewerker van het social media account van het RIVM heeft voor hilariteit gezorgd door een snedige opmerking over de griepprik. Toen een complotdenker reageerde met de tekst Up your arse, antwoordde het RIVM droogjes met de melding dat de prik doorgaans in de bovenarm wordt gezet. Het aantal mensen dat de griepprik haalt, daalt overigens gestaag. Maar iets meer dan de helft van degenen die worden uitgenodigd laat zich tegenwoordig prikken. Het weer, opklaringen en droog. Het koelt vannacht af naar 7 tot 13 graden. De wind komt uit het zuiden tot zuidwesten. Overdag droog met flinke zonnige perioden bij 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. 6 Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De 6 staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiscueerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, woedt een grote uitslaande brand in een autobedrijf. Volgens de veiligheidsregio brak het vuur rond 3:30 uit. Er komt veel rook vrij. Omwonenden moeten ramen en deuren gesloten houden. Brandweerkorpsen uit de omgeving verlenen assistentie bij de brand in Berkel en Roderijs. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Huzza!
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. In het zuiden van het land loopt het verkeer vertraging op de A16 Breda richting Rotterdam. Er stond een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. De weg is daar weer vrijgemaakt, maar reken op 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Zes Amerikaanse staten slepen softwarebedrijf OpenAI voor de rechter vanwege vermeende schadelijke effecten van ChatGPT voor kinderen. De chatbot zou ze hebben aangezet tot zelfbeschadiging of schade toebrengen aan anderen. Volgens de staten claimt OpenAI dat ChatGPT veilig is, maar het programma zou gevaarlijke medische adviezen geven en zelfs kinderen aansporen om zelfmoord te plegen. De zes staten willen dat OpenAI de werking voor jonge gebruikers aanpast. In Londen is een schilderij van de Russisch-Franse schilder Kandinsky geveild voor zo'n 32 miljoen euro. Het gaat om Das bunte Leben, dat jarenlang in een museum in München hing. 3 jaar geleden bleek het te gaan om nazi-roofkunst. Het is daarna teruggegeven aan de nazaten van de Amsterdamse Joodse naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein, die het schilderij in 1927 kocht. In 1940 werd het door de Duitsers in Amsterdam geconfiskeerd. Onrust in de wijk Floradorp in Amsterdam-Noord na brandstichting op straat. De brandweer werd door omwonenden belaagd bij het blussen, waarna de ME eraan te pas moest komen om de rust te herstellen. Die werd vervolgens bekogeld met bakstenen en zwaar vuurwerk. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. De bewoners van Floradorp kregen gisteren een brief van burgemeester Halsema, waarin hun alternatieve plan voor het traditionele oudejaarsvuur werd afgewezen. Mogelijk was dat de aanleiding voor de onrust. In Berkel en Roderijs, net boven Rotterdam, heeft een grote uitslaande brand een boerderijloods met auto's in de as gelegd. Er komt veel rook vrij. De brandweer adviseert om ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen. De boerderijloods in Berkel en Roderijs moet als verloren worden beschouwd. Ook zijn auto's beschadigd. De brand veroorzaakt stankoverlast tot in Zoetermeer. Het weer. De komende uren wat sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is al vroeg druk in het zuiden van het land. Onder andere files gemeld op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Zaltbommel 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 10 tot 15 minuten vertraging. Op de A16 Breda richting Rotterdam stond eerder vanochtend een te hoog voertuig voor de Drechttunnel. Dat betekent ook nu nog file tussen Breda Noord en Dordrecht. 10 kilometer met 25 minuten oponthoud. Over naar de A17, Roosendaal richting Dordrecht. Tussen Moerdijk en knooppunt Klaverpolder, 2 kilometer met een kwartier extra. Dan de A27, Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en Gorkum, 8 kilometer met 5 minuten vertraging. Dan nog een autobrand op de A58, Breda richting Tilburg. Tussen Bavel en Tilburg, 13 kilometer met 35 minuten vertraging. De rechte rijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment loop je op flink wat trajecten al vertraging op. 90 kilometer file in totaal in de regio op dit moment. Nou, vertragingen loop je op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen afrit Veghel en Zaltbommel. 9 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met een kwartier vertraging. Ook op de A27 Breda-Gorkum is het al vroeg druk. Bij Gorkum kun je er 10 minuten bij optellen. De meeste vertraging op dit moment op de A58 Breda richting Tilburg. Er staat een auto in brand en dat betekent file tussen Bavel en Tilburg. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 50 minuten. Dan nog een file op de A270 Helmond richting Eindhoven. Tussen Helmond en Eindhoven 2 kilometer, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Michiel Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Overstromingen in de Turkse stad Istanbul hebben zeker 2 slachtoffers geëist. De overstromingen zijn veroorzaakt door zware regen. Straten staan blank en er waren aardverschuivingen. Een jongen van 14 kwam om toen hij door snelstromend water in een put getrokken werd. Een volwassen man werd ook meegesleurd. Er kwam hart en val. Hij overleed in een ziekenhuis. De scholen blijven vandaag dicht. Motorfietsen en scooters mogen de weg niet meer op in Istanbul. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Als steun voor het centrum uitblijft, valt over 2 weken het doek. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. In de Albanese hoofdstad Tirana zijn ministeries en andere gebouwen beschadigd door studenten. Ze betogen tegen gestegen studiekosten en corruptie binnen de overheid. Gisteren gingen voor de 2e dag op rij 10.000 betogers de straat op. Ze eisen het vertrek van premier Rama. De betoging sloeg om in geweld. Diverse overheidsgebouwen werden vernield of in brand gestoken. Behalve in Albanië waren er ook studentenprotesten in Frankrijk en het Franstalig deel van België. Een nieuwe brug tussen Noord-Korea en China is vanmorgen in gebruik genomen met 12 jaar vertraging. De brug over de rivier Yalu verbindt het Chinese Dandong met Sinuiju aan de Noord-Koreaanse kant. De nieuwe brug van 3 kilometer en 4 rijbanen was in 2014 al zo goed als af. Maar Noord-Korea sloot die telkens niet aan op het eigen wegennet. China is de belangrijkste handelspartner voor Noord-Korea. Maar de regering in Pyongyang zoekt ook steeds meer toenadering tot Rusland. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het is druk in de regio, 230 kilometer file in totaal. De langste files die vind je op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Er gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Hintham en Waardenburg. 14 kilometer met 20 minuten oponthoud. Over naar de A27, Breda richting Gorkum. Bij Gorkum heb je een kwartier tot 20 minuten vertraging. De A58 dan, Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg Centrum West ben je 25 minuten langer onderweg. En tot slot nog een file op de N282, Breda richting Tilburg. Tussen Dorst en Rijen 2 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
8: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Zoals gebruikelijk op donderdagochtend is het druk in de regio. 230 kilometer file in totaal. De meeste tijd ben je kwijt op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen West en Knooppunt Del 15 kilometer met 45 minuten vertraging. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Een autobrand op de A2 veroorzaakt ook vertraging. Richting Eindhoven is bij Knooppunt Eckersweijer de verbindingsweg dicht. Verder nog vertragingen op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Geertruidenberg en industriegebied Avelingen 10 kilometer met 15 minuten op onthoud. En tot slot de A59 Knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Want het is druk tussen Waalwijk en Vlijmen. 11 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan, waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden en al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Verschillende partijen in de Tweede Kamer willen dat het kabinet snel geld uittrekt om het zeehondencentrum Pieter Buren te redden. De opvang verkaste vorig jaar naar het Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog en dat dreigt failliet te gaan. Dierenactiviste Leni het Hart, die het zeehondencentrum in de jaren 70 oprichtte, is kritisch. Volgens haar springt de nieuwe locatie verkeerd om met donateursgeld en zouden er al andere clubs klaarstaan om zeehonden op te vangen. Het weer. De komende uren sluierbewolking, maar ook zonnige periode bij een matige tot vrij krachtige zuidenwind. Het wordt 17 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
7: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer achter ons. Toch nog enkele flinke files. Op de A2 in Den Bosch richting Eindhoven staat een auto in brand op de verbindingsweg naar de A58. Dat betekent file rijden tussen Boksel en knooppunt Eckersweijer. 11 kilometer met een kleine 20 minuten vertraging. Ook op de A16 Breda richting Rotterdam rijdt het langzaam tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk. 11 kilometer met 10 minuten oponthoud. Verder de A58 Breda richting Eindhoven. Bij Moergestel doe je er een kwartier langer over. En dan nog 20 minuten vertraging op de A59 knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk en Vlijmen 11 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu. I wanna be

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. De files nemen nu snel af. Je loopt nog vertraging op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg 5 kilometer met een kleine 10 minuten oponthoud. 20 minuten vertraging op de A58 Breda richting Eindhoven. Tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. Verder nog een file op de A59, knooppunt Zonshiel richting Den Bosch. Tussen Waalwijk Centrum en Vlijmen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
4: Breda nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda nu. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. Omdat Rusland het bestand blijft negeren, hervat Oekraïne de beschietingen op Rusland na 3 dagen. President Zelensky heeft de zaak nog niet besproken met de Amerikaanse president Trump. Die kondigde afgelopen zondag ineens een wapenstilstand aan, waarbij Oekraïne en Rusland elkaars energiesector met rust zouden laten. Zelensky werd erdoor verrast, maar was bereid mee te werken als ook Rusland dat zou doen. Rusland ging gewoon door met de beschietingen. Zeker 2 doden in de Turkse stad Istanbul door de zwaarste regenval sinds 1985. Een tiener werd in een waterpoel geëlektrocuteerd, mogelijk door een gebroken stroomkabel. Een volwassen man werd meegesleurd door het water en kwam met zijn hoofd op de stoep terecht. Hij overleed op weg naar het ziekenhuis. In delen van Istanbul is bijna 25 centimeter water gevallen. Auto's drijven door de straten, tunnels en metrostations zijn ondergelopen. De autoriteiten van Istanbul roepen iedereen op om alleen naar buiten te gaan als het echt niet anders kan. In Zaandam is vanochtend brand uitgebroken in een flat bij het opladen van een fietsaccu. 3 bewoners moesten naar het ziekenhuis voor verdere controle en omdat ze rook hebben ingeademd. Het vuur is inmiddels geblust. Ook de 2 huisdieren zijn veilig. Een woordvoerder van de veiligheidsregio adviseert om geen fietsaccu's binnen het huis op te laden. En al zeker niet 's nachts als je er geen zicht op hebt. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: me up.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van twee politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Oh.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. Drie belangenorganisaties voor consumenten staan eind november in Amsterdamse rechtbank tegenover social mediabedrijf Meta. Ze eisen in een kort geding dat Meta de verkoop van de Meta-bril staakt, zolang daarmee stiekem opnamen kunnen worden gemaakt. Meta is niet bereid dat te doen. Volgens de Consumentenbond schendt de bril met de ingebouwde camera de privacywet. De stichting Off Limits en de Firewall eisen bovendien dat de brillen uit de schappen verdwijnen en dat al verkochte brillen door Meta worden aangepast. In de Pakistanse stad Peshawar is het dak van een school ingestort. Daarbij zijn zeker 28 leerlingen onder de 13 jaar en een lerares om het leven gekomen. Er zouden zeker 40 kinderen gewond zijn geraakt. Hulpdiensten zijn nog bezig om leerlingen onder het puin vandaan te halen. De Pakistanse premier Sharif heeft zijn steun uitgesproken aan de nabestaanden en de gewonden. De nieuwe persvoorlichter van het Witte Huis, Zakaria, ligt onder vuur omdat ze beweert dat ze jurist is, maar dat blijkt niet te kloppen. Bij haar aanstelling noemde president Trump haar advocaat. Later omschreef ze zichzelf als jurist. Journalisten zochten uit dat ze in geen enkele staat als zodanig geregistreerd staat. Ze beweert die rol te hebben vervuld bij een Amerikaans bedrijf in Peking. Jezelf onterecht advocaat of jurist noemen is volgens de wetgeving in Californië een misdrijf. Het Witte Huis en haar oud-werkgever in China geven geen commentaar. Het weer. Vanmiddag zonnig met wat sluierwolken en warmer dan normaal van de tijd van het jaar. Met maxima tussen de 17 en 21 graden bij een matige zuidenwind. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van twee politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: ons uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Nederland heeft gisteren in Parijs met Frankrijk gesproken over samenwerking op het gebied van kernwapens. Defensieminister Jezelkus zegt dat met het gesprek een belangrijke stap is gezet. In het voorjaar liet de Franse president Macron weten dat Frankrijk zijn nucleaire paraplu met meerdere Europese NAVO-landen wilde delen. De Franse bescherming is extra omdat de Amerikaanse nucleaire afschrikking in Europa aanwezig blijft. Volgens grootgrutter Albert Heijn is de levering van houdbare en versproducten aan winkels in heel Nederland helemaal hervat. Afgelopen zondag kreeg de supermarktketen met een cyberbeveiligingsincident te maken en dat zorgde voor de nodige lege schappen in verschillende filialen. Die schappen raken ondertussen meer gevuld, al kan de beschikbaarheid van producten in winkels wel verschillen. Verwacht wordt dat in de loop van vandaag de beschikbaarheid steeds verder toeneemt. De website van Albert Heijn is nog steeds onbereikbaar. Online bestellen is daarom niet mogelijk. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vindt dat er te veel regels zijn voor de infrastructuur. Door die te versimpelen zou 2,3 miljard euro kunnen worden bespaard, zegt hij. Karremans wil ook dat extra wensen voortaan door de provincies worden betaald en niet langer door het Rijk. De minister meldt morgen welke projecten voorrang krijgen. Eén daarvan zou de nieuwe Neder-Saxe-lijn zijn. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en in de nacht koelt het af naar 13 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de N69, Neerpoort richting Veldhoven. Die is dicht na een ongeluk. De berger is aanwezig tussen afrit Bergeijk en Valkenswaard. En het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de N69, Nierpoort richting Veldhoven. Die is dicht na een ongeluk. De berger is aanwezig tussen afrit Bergeijk en Valkenswaard. En het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Het advies over seksueel grensoverschrijdend gedrag voor werkgevers in de gezondheidszorg wordt door de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd extra aangescherpt, omdat juist in de zorg mensen kwetsbaar en afhankelijk zijn. Er is al wel meer aandacht voor de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar volgens de inspectie moet er meer gedaan worden om vooral patiënten te beschermen. Er mag geen taboe op het onderwerp rusten en werkgevers moeten in een vroeg stadium signalen opvangen en ervoor zorgen dat seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkomen wordt. De verdachte in de Barendrechtse zedenzaak, Mels van B., vindt in hoger beroep dat hij een lagere straf verdient dan de opgelegde 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Van B. wordt verdacht van ernstig seksueel misbruik van jonge meisjes. Volgens de advocaat van Van B. schuurt een lange celstraf met de doelstellingen van de TBS. Er was daarom om maximaal 8 jaar cel gevraagd, zodat Van B. eerder met de TBS-behandeling kan starten. De Oekraïense marine laat weten afgelopen nacht bij een aanval op een vliegveld in de Russische regio Voronezh 6 Russische gevechtsvliegtuigen te hebben vernietigd. Het zou gaan om bommenwerpers die geparkeerd stonden op een militair vliegveld op zo'n 400 kilometer van de Oekraïense stad Kharkov. De bommenwerpers zouden volgens de marine ingezet worden voor bombardementen in Oekraïne. Het Russische militaire vliegveld zou voor zover bekend sinds het begin van de oorlog 3 keer eerder zijn aangevallen. Het weer, overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind wordt het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de N69, Neerpoort richting Veldhoven. Die is dicht na een ongeluk. De Berger is aanwezig tussen Afrit Bergijk en Valkenswaard. En het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
0: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van twee politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Geen files met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Wel een wegafsluiting, de N69, Nierpoort richting Veldhoven. Die is dicht na een ongeluk. De bergrui is aanwezig tussen afrit Bergeijk en Valkenswaard. En het verkeer wordt lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.

0: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. In de rechtbank in Haarlem heeft het Openbaar Ministerie gevangenisstraffen van 18 maanden tot 2 jaar tegen 3 jongeren uit Beverwijk en Heemskerk geëist. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Het slachtoffer heeft nog altijd last van de gevolgen. Zijn vader las in de rechtbank een slachtofferverklaring voor. Het slachtoffer verklaarde dat hij die avond met vrienden iets was gaan eten in Beverwijk, toen hij door een groep jongeren werd aangesproken en zonder reden werd aangevallen. Opnieuw is het West-Nijl-virus vastgesteld. In dit geval gaat het om 5 mensen. 2 besmettingen vonden in Noord-Brabant en 3 in Zuid-Holland plaats. Het aantal gevallen stijgt daarmee naar 64. Ondertussen zijn er 10 mensen aan het virus overleden, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Afgelopen week zijn ook 5 paarden en 32 vogels positief op het West-Nijl-virus getest. Het virus kan via muggen op mensen worden overgebracht. Vanavond speelt de Amsterdamse voetbalclub Ajax in de Conference League tegen het Kroatische Hajduk Split. Het is al dagenlang onrustig in Split en in totaal zijn al ruim 100 supporters opgepakt. Dinsdag arresteerde de politie 18 Ajax-fans die messen bij zich zouden hebben. Gisteravond kwam de politie opnieuw in actie omdat er gevechten uitbraken. Ondertussen zijn er weer 57 mensen aangehouden. Onduidelijk is of daar Ajax-supporters bij zitten. Voor de wedstrijd van vanavond worden 1900 fans uit Nederland verwacht. Voor de kust van Roemenië wordt naar 7 zeelieden gezocht die na aanvallen afgelopen nacht vermist zijn. De vermisten maakten deel uit van de bemanning van de tanker Wine Trader. 5 anderen konden gered worden. 2 schepen zouden door luchtdrones geraakt zijn. Hoge golven maken het reddingswerk ingewikkeld. Roemenië heeft niet bekendgemaakt wie er achter de aanvallen zitten. Afgelopen tijd hebben in de regio meer van dit soort incidenten plaatsgevonden. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: is on.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
2: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
1: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: Je traag.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: supermarkten.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. De autoriteit Consument en Markt stelt dat het kabinet met extra beleid moet komen voor flexibel stroomgebruik. Dat kan volgens de toezichthouder door bijvoorbeeld nieuwe subsidieregels in het leven te roepen. Om problemen op het overvolle stroomnet aan te pakken, zouden bedrijven het gebruik en het terugleveren van stroom naar buiten de piekmomenten kunnen verplaatsen. De netbeheerders gaan ervan uit dat bedrijven de komende tijd investeren in meer stroomflexibiliteit. Denk daarbij aan de aanleg van grote batterijen, maar volgens ACM is het onzeker of dit echt gaat gebeuren. Dierenwelzijnstaatssecretaris Silvio Erkens sluit niet meteen uit dat het kabinet de helpende hand gaat bieden aan het noodlijdende Werelderfgoedcentrum Waddenzee. WEC kampt met financiële zorgen en is bang failliet te gaan. De provincie Groningen en de gemeente Het Hoge Land willen geen geld meer uitgeven aan het centrum. Erkens gaat met de betrokkenen praten en zoekt uit wat er vanuit het Rijk mogelijk is. Hij wil wel uitgezocht hebben hoe deze financiële situatie is ontstaan, omdat het in dit geval om zeer grote bedragen gaat. Sertje Sokolov, de hoofdredacteur van de onafhankelijke Russische krant Novaya Gazeta, is opgepakt. Nadat zijn huis was doorzocht, werd de journalist voor verhoor meegenomen. De Russische autoriteiten en de krant liggen wel vaker met elkaar in de clinch. Eerder dit jaar vond er ook al een inval bij kantoren van de krant in Moskou plaats. Novaya Gazeta bestaat sinds 1993 en houdt zich vooral met onderzoeksjournalistiek bezig. De oud-leider van de pro-Britse Noord-Ierse DUP-partij, Jeffrey Donaldson, is voor verschillende seksuele misdrijven tegen jonge kinderen tot 15 jaar gevangenis veroordeeld. Eerder dit jaar werd hij verantwoordelijk gehouden voor 18 misdrijven. De slachtoffers zijn twee vrouwen die toen het misbruik begon 7 jaar oud waren. Donaldson heeft de beschuldigingen altijd ontkend. 10 jaar geleden werd de politicus nog geridderd, maar deze ridderorde is na de veroordeling afgepakt. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu. Via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Mis niets van het laatste nieuws uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Een woordvoerder van de havenbeheerder Groningen Seaports heeft na een bericht van RTV Noord bevestigd dat afgelopen weekend en gisteravond onbekende drones boven de Eemshaven in Groningen zijn gesignaleerd. Beveiligers van verschillende bedrijven trokken aan de bel toen zij drones boven de haven zagen. Bij Seaports werd nagevraagd of de drones van hen waren, maar dat bleek niet het geval. De politie onderzoekt de zaak en onbekend is nog of het om buitenlandse drones gaat. De 24-jarige Fouad B. uit Heemskerk moet volgens zijn advocaat worden vrijgesproken van een poging tot doodslag. B. wordt ervan verdacht samen met de 25-jarige Murad L. en de 22-jarige Adam L.B. een 17-jarige jongen uit Haarlem te hebben mishandeld. Dat gebeurde op 6 september vorig jaar. Tegen B. werd door het OM een gevangenisstraf van 2 jaar geëist, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. B. heeft de mishandeling bekend. De 2 andere verdachten deden dat niet. Door het instorten van een dak van een schoolgebouw zijn in Pakistan tientallen kinderen tussen de 7 en 12 jaar oud en een docenten om het leven gekomen. Volgens de autoriteiten zou het om 35 doden en ruim 50 gewonden gaan. Sommigen verkeren in kritieke toestand en daardoor kan het dodental nog verder oplopen. De scholieren waren net aan hun lessen begonnen toen het dak instortte. Reddingswerkers zijn uren bezig geweest om gewonden te redden en de doden te bergen. In veilinghuis Christie's in Londen is het schilderij Das Bunte Leben van de Russisch-Franse schilder Kandinsky voor 32 miljoen euro geveild. In 1927 werd het schilderij door naaimachinefabrikant Emanuel Lewenstein gekocht. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd het schilderij door de nazi's in beslag genomen. Sinds de jaren 70 hing het kunstwerk in een museum in München. In 2023 oordeelde de Duitse justitie dat Das Bunte Leben roofkunst was en ging het terug naar de erfgenamen. Zij hebben het nu laten veilen. Het weer overwegend zonnig en droog, later kans op bewolking. Bij een matige zuid- tot zuidwestenwind is het 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
8: Het is Bianca Damink van de ANWB. De spits begint, dus het wordt nu snel drukker op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je ruim 1 uur in de file tussen Beest en Zaltbommel. Na een ongeluk is de weg wel vrij, maar de file lost heel langzaam op. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je een kwartier vertraging bij Werkendam. En de A59, daar is het druk van Den Bosch naar Os tussen Os en knooppunt Paalgraven. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
0: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Breda Nu. Wat D66 betreft moet binnenlandminister Pieter Heerma met plannen op de proppen komen waaruit duidelijk wordt hoe het leed dat door het slavernijverleden is ontstaan hersteld wordt. Volgens D66-Kamerlid Bamminga zijn er stappen gezet voor bewustwording en erkenning en wordt het nu tijd voor een voorzichtig begin van herstel. Als voorbeeld noemde hij een regeling waarmee nazaten van tot slaafgemaakten hun naam gratis kunnen veranderen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd Hassan door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. Een druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. In het Turkse Istanbul is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 3. Ondertussen wordt er nog naar 4 vermisten gezocht. Door zware regenval zijn grote delen van de stad onder water komen te staan. Op beelden is te zien dat metrostations blank staan en dat auto's door het water worden meegesleurd. Ruim 2700 inwoners zijn geëvacueerd. In delen van de stad is de stroom uitgevallen. Vanwege het noodweer ontvingen de autoriteiten een kleine 10.000 hulpoproepen. Het weer, het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat de zon, verder is het grijs. In de middag trekt een regengebied over het land en wordt het bij een matig tot stevige zuidwestelijke wind 17 tot 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de wegen in het zuiden van het land. Op de A2 Utrecht richting Den Bosch sta je tussen Culemborg en Zaltbommel nog ruim een half uur in de file, mede door de nasleep van een ongeluk. Van Eindhoven naar Utrecht is het ook file rijden op die A2. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je bij Dordrecht een kwartier vertraging. En er zijn problemen op de A27. Van Breda naar Gorkum rijdt het verkeer bij de brug bij Gorkum over de vluchtstrook, want de rijbaan is dicht na een ongeluk. Er staat nu 13 kilometer file. Van Utrecht naar het zuiden heb je tussen knooppunt Everdingen en Werkendam ook een half uur tijdverlies. En op de A58 staat het vast van Breda naar Tilburg door een pechgeval bij Tilburg-Reeshof. Vertraging is 3 kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Verder is het aansluiten op de A59 bij knooppunt Hooipolder in beide richtingen. De vertraging is daar zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken. Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits op de wegen in het zuiden van het land. Er staan veel lange dagelijkse files. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Vught en Waardenburg. Van Utrecht naar het zuiden is het oponthoud 40 minuten. Dat is tussen knooppunt Oude Rijn en Zaltbommel. Verderop richting Maastricht heb je nog eens een kwartiertijdverlies tussen Echt en Eurmond. Er staat ook een vrachtwagen met pech. Op de A27 is het druk Breda-Gorkum. Bij de brug bij Gorkum heb je in beide richtingen zo'n 20 minuten tijdverlies. Op de N267 van Drunen naar Andel sta je tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg 40 minuten vast. En er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Tilburg tussen knooppunt Galder en Tilburg-Reeshof. Er wordt een vrachtwagen geborgen, de vertraging is meer dan een uur en er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. De Amerikaanse president Trump heeft bekendgemaakt dat de executie van oud-militair Nidal Hassan door een vuurpeloton toch niet live wordt uitgezonden. Op 5 november 2009 schoot Hassan op een Texaanse legerbasis 13 militairen dood. 32 mensen raakten gewond. In 2013 werd hij door een militaire rechtbank ter dood veroordeeld. Deze executie zal op 3 december op de militaire legerbasis Fort Hood in Texas plaatsvinden. Vanaf vandaag is op alle 5700 Duitse treinstations een alcoholverbod van kracht. Met dit verbod wil spoorbedrijf Deutsche Bahn de veiligheid op de stations verbeteren. Afgelopen jaar vonden er op stations duizenden geweldsincidenten plaats. De druppel die de emmer deed overlopen was een ongeluk met een treinconducteur die uit een rijdende trein viel nadat hij door een dronken passagier zonder kaartje werd geslagen. De Duitse politiebond heeft gewaarschuwd dat het verbod zonder extra politiemensen moeilijk te handhaven is. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Het is Bianca Damink van de ANWB. Het drukste moment van de spits is geweest. Toch staan er nog steeds veel lange files in het zuiden van het land. Onder meer op de A2 en de A27, de wegen tussen Utrecht en Brabant, daar heb je nog veel vertraging. Op de A58 sta je ook nog 3 kwartier vast. Van Breda naar Tilburg, tussen knooppunt Galder en Tilburg Reeshof. Er werd een vrachtwagen met pech geborgen. De weg is wel net weer vrijgegeven. Van Eindhoven naar Breda op de A58 sta je bij Tilburg ook nog 20 minuten in de file. Op de A50 van Eindhoven naar Arnhem is de vertraging een kwartier tussen Os en knooppunt Bankhoef. Op de A16 is het heel druk van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht. Daar heb je nog een half uur tijdverlies. En ook op de N267 van Drunen naar Andel sta je nog een half uur in de file tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op veel wegen is het nog steeds druk. Bijvoorbeeld op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. Daar sta je door een ongeluk of de nasleep daarvan nog een half uur vast, want alle rijstroken zijn wel open. Op de A27 van Utrecht naar Breda heb je nog 20 minuten oponthoud. En op de A58 staat nog file van Eindhoven naar Breda bij Tilburg. Daar is een rijstrook dicht na een ongeluk. Het oponthoud is 10 minuten. Vooral op de N267 is het nog druk van Drunen naar Andel bij Wijkenaalburg. Daar moet je nog een half uur geduld hebben. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. Een olietanker is in de Golf van Oman in brand gevlogen toen het een regio wilde binnenvaren waarvan Iran geen schepen mogen komen, vlakbij de straat van Hormuz. Dat heeft de Iraanse marine bekendgemaakt en een woordvoerder zegt dat het schip zijn eigen tracking-systemen had uitgeschakeld. Het schip werd ontdekt door observatieteams van de marine. Over de oorzaak van de brand is nog niks bekend. Asielminister Van den Brink heeft gepraat met JA21-leider Eerdmans, maar ze zijn niet dichter bij elkaar gekomen over de belastingplannen van het kabinet. Eerdmans zei eerder alleen voor te stemmen als de dwangoptie uit de spreidingswet niet uitgevoerd wordt. Anders moet het kabinet steun zoeken bij linkse oppositiepartijen. Volgens VVD-minister Heijnen van Financiën komt er geen belastingplan zonder steun van rechts. Maar Van den Brink van het CDA wil dat niet bevestigen. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Het is Bianca Damink van de ANBB. Er staan nog wat files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je nog een kwartiertijdverlies van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je bij Dordrecht 10 minuten in de file. De A27 van Utrecht naar Breda heb je nog een kwartiertijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 is het nog druk van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond twee mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van twee politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Het is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog wat files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A2 heb je nog een kwartiertijdverlies van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De A16 van Breda naar Rotterdam sta je bij Dordrecht 10 minuten in de file. De A27 van Utrecht naar Breda heb je nog een kwartiertijdverlies tussen Lexmond en Werkendam. En op de A50 is het nog druk van Eindhoven naar Arnhem. Tussen Os en knooppunt Bankhoef is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. Er is door de Houthis een raketaanval uitgevoerd op het Al-Mashik-paleis in Aden, de zetel van de regering van Jemen. Er zijn 4 mensen omgekomen. De premier en alle ministers hebben de aanslag overleefd, aldus nieuwszender Al Jazeera. Volgens media die banden met de Houthis hebben, was de aanval gericht op een hoofdkwartier voor militaire operaties, geleid door Saoedische officieren. Aden ligt in Zuid-Jemen en is de tijdelijke basis van de internationaal erkende regering. Onlangs heeft de douane in Duitsland meer dan 90 exotische en soms giftige reptielen in de koffer van een 45-jarige man uit Mexico gevonden. Op het vliegveld van Keulen gedroeg hij zich erg nerveus, waarna zijn bagage werd gecontroleerd. In een shampoofles werden levende slangen gevonden en in sokken zaten hagedissen. Ook werden adders, ratelslangen en salamanders aangetroffen. Zo'n 30 dieren waren overleden. De man wordt aangeklaagd voor commerciële smokkel. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
3: NAKPRAAT wordt mede mogelijk gemaakt door Fanzine de Rad. Breda Nu is NAKPRAAT.
4: Zo. Dat is een heel bescheiden toeter. Uit de mond van Leon.
5: Komt daar een bekende aan? Wat ben ik aan het zwaaien?
6: Hey.
4: Oh. Geluid. Geluid? Ja, maar je kan wel praten, want ik hoor jou wel.
6: Oh.
4: Ja, ik heb geen idee. Heb je de koptelefoon erin zitten? Want dat gaan we zo meteen doen.
6: Ja, dat heb ik wel.
4: Maar dat zien we dan al wel. Ik heb hier alles op staan. Dat zien we zo meteen wel. Maar ik hoor jou wel. Adrie, je gaat er naar kijken.
6: Ik kan gewoon praten.
4: Ja, je kan gewoon praten.
6: Zo.
4: Dat je koptelefoon dan niet werkt, betekent wel dat de microfoon het doet.
6: Ja, dus, nee, dat is goed.
4: En dat is ook wel om te vieren, want de microfoon dat überhaupt doet. Er is kaart aan gesoldeerd afgelopen week.
6: Ja.
4: Groot nieuws. De soldeerbout doet het weer. Dus dat is heel fijn. Hey, ik kan die gitaar eens even wat zachter zetten. En de bandrecorder loopt ook. Nou, goedenavond dames en heren. Ik ben nog aan het bijkomen van de migraine, dus ik voel me een beetje afwezig. Ik ga zo meteen nog eventjes eten. Dus als je wat wilt smakken, dan is het Leon achter de schuiftafel. Maar ik zal hem eens even discreet dicht houden. Maar Juri komt ook zo meteen ook,
6: ook
4: aanschuiven. Kijk, daar is hij al.
6: Ja.
4: Kijk, met zijn jas nog aan.
6: Ja.
4: Ja, kijk.
6: Ja.
4: Nou, dat is de echte.
7: Jongens toch.
4: Ja, daar zijn we weer. Het is sowieso weer.
7: Het leven is leuk.
4: Oh man. Och. Ja. Zo, dan gaan we nou echt beginnen. NAKPRAAT Radio. Donderdag 15 oktober.
8: Gezellig.
4: Seizoen 14, episode 16. Uitzending nummertje 682.
8: Daar zijn we dan.
4: Dat is weer een onhoop. En we hebben weer behoorlijk wat achter de rug, hein, jongens. En ik ga zo meteen pas zitten molken nemen, denk ik.
8: Toch wel?
4: Ja, denk ik wel. Misschien wel 2.
6: Oh.
4: Even ruig doen.
6: Oh, was ik maar een paar zitten molletje.
4: Ja.
8: Doe maar.
4: Ja, even ruig doen.
8: Sex and drugs and rock and roll.
4: Juist, toch. Rock and roll, baby. En
5: Zo, en we hebben een mooie studio. Tom zit op de achtergrond. En die, is, die probeert
6: ja, dat is de regisseur,
5: doet zijn best om niet in beeld te komen.
6: Dat is de regisseur. Ja.
8: Dus die gaan we dus proberen in beeld te krijgen.
5: Ja, ja, ja, ja. Gewoon beveiliging, zeg maar. Ja, ja. Stop bij de deur te portieren.
8: Ja.
5: En onze Adrie, zijn steun er toe verlaat. Heeft ervoor gezorgd dat de recorder in ieder geval aanstaat. Dat de goede knoppen aanzet. En dat geluid het weer doet.
6: Ja.
5: Waarvoor grote dank.
8: De hoop in bange dagen.
5: Dat we alles weer draaiende hebben.
6: En, zo.
5: Hey, kijk, daar is het gat.
6: Bekende klanken.
8: Ja. Oh, dat, dat mag nou wel even. Ja,
6: ja, ja.
8: Godverdomme.
5: Ja. Ja. Ik heb er ook een, maar dan eentje met cola zero.
6: Ik heb er ook een.
5: Oh, ja.
6: Ja, ik weet niet of die in beeld is.
5: Ja, als jij praat wel.
8: Misschien moet Tom hem even vasthouden.
6: Nou, ja, de luisteraars vragen zich af waarom heeft hij nou een fles champagne bij.
8: Nou.
6: Ja, we hebben namelijk wat te vieren.
8: Oh.
6: Ja, de jaarcijfers zijn stik goed, jongen. Dat is echt, ja, inderdaad. De lof erop.
8: Nou, dat wil ik zeggen. De griffel.
6: Ja.
8: Toch?
6: Ja.
8: Een stikker voor overzien.
6: We zijn alleen de glazen vergeten.
5: Ja, ik had wel gewoon twee glazen niet bij.
6: Waar
5: had,
6: heb ik dat nou toch eerder gezien?
8: Het zit al in de glas, toch?
5: Heb er nog iemand de koortslip op door te geven?
8: Ja, hoor. Beetje herpes bent vanzelf.
6: Oh. Ik wil hem best openmaken straks, als we de jaarcijfers gaan bespreken.
8: Ja, ik vind het dan wel weer kenmerkend. Weet je, dit is kenmerkend voor het beleid van NAC nu. Champagne zonder glazen.
6: Ja.
8: Zeg maar, dus je hebt iets om te vieren, maar uiteindelijk klopt het niet.
6: Nee. Toch? Er klopt ook helemaal niks.
8: Nee, het is
6: een leuke windowdressing, maar dat is meer is het niet, hè. Want er zit iets heel zorgelijks achter, maar daar gaan we straks
5: over. Ja, daar gaan we zo meteen wel even beschouwen, ja.
8: Ik ben wel benieuwd naar de rekensom, zeg maar. Hoe lang kan je met die 4 miljoen overleven in de KKD?
6: Ja. Volgens mij niet lang.
8: Nou, dat denk ik ook niet.
6: Denk het ook niet, nee.
8: Nee.
5: Hey, dat is geld gauw op.
8: Daarom toch?
6: Ja.
5: Nou ja. Nee, laten we daar vooral reëel
8: Ik denk dat Madame Tussaud is jaloers op zo'n wassen neus.
6: Ja, jij maakt hem, hè? Ik doe het niet, hè? Nee.
8: Dat is een kut verhaal, toch?
6: Ja, het is... Nou, goed. Gaan we straks over hebben. Zeg ze op het draaiboek even door.
5: Doe maar het draaiboek. Dan ga ik ondertussen even mijn eten openvouwen.
8: Oh,
5: ja.
8: Nog?
5: Ja. Ja, ik wil het eten en alles...
8: Alles,
6: We gaan terugkijken.
5: 3 minuten geleden nog op mijn werk.
6: We gaan terugkijken naar de zeer interessante wedstrijd NAC-MVV.
5: Ja.
6: Die was interessant en boeiend.
5: Ja.
6: Zo zeg. Het elftal hing aan je lippen, jongen. Nou. Niet te geloven, zeg. Oh, dat was een spannende wedstrijd.
5: Ja.
6: Daar gaan we het uitgebreid over hebben. We gaan het ook hebben over de Forumavond.
5: Ja.
6: Die was me toch interessant. Dat
8: ook
6: was een zeer interessante Forumavond, zeg.
8: Ja.
5: En ik had heel veel koffie gedronken. Konden wakker blijven ook.
8: Er werden dingen gezegd.
6: Dat hebben jullie gemist, hè?
8: Ja. Er werden dingen gezegd. En dingen geroepen.
6: Ja.
8: Maar ja, de inhoud...
6: Nee, daar komen we later ook op terug.
5: Marcel was erbij, dus... Ja. Die doet verslag.
6: Ik moet veel verslagen doen vandaag.
8: Ja, ook nog.
6: We hebben een grabbelton. Zit daar de financiën in? Of niet?
5: Nee, dat staat...
8: Dat staat ervoor, hè?
5: Dat staat ervoor, hè? Technische zaken. En in het draaiboek staat het kopje item 2. Staat er, ik had erbij. Forumavond in jaarcijfers.
6: Oh, dat doen we dus in 1. Forumavond in jaarcijfers. Dat is goed.
5: Daarom stuur ik hem altijd anderhalf uur van tevoren, hè,
6: dat draaiboek. Maar ik kijk alleen maar naar de voorkant.
5: Oké. En dan stuur ik weer vertaal alleen het voorblad.
6: Ja, is goed. En we hebben de grabbelton met daarin de jeugd. Dat weet ik wel.
5: Ja.
6: En we gaan vooruitkijken naar de wedstrijd van morgen. Daar is ook weer iets opvallends, vond ik.
5: Is dat een kraker dan?
6: Ja, dat is sowieso een kraker.
8: Sowieso altijd, hè?
6: Ja, dat is altijd.
5: Of is dat een braker?
6: Nee, een kraker.
8: Of een staker.
6: En bij NAC willen ze weten wie er allemaal gaan met de auto.
5: Ja.
8: Ja.
6: Met naam en toenaam. Want dat autovolk, dat is gaai. Dat wil je niet buiten je stad hebben. Dat is ongelooflijk.
8: Die moet je registreren.
6: Ja, die moet je...
8: Op de foto leggen. Ja. Aan banden leggen. Toch? Ja. Nee, maar kijk, dat is toch
6: alsof ze... Wij gaan al... Hoe lang gaan wij naar uit? We schijnen met die groep.
8: Ja.
6: En ze doen alsof ze niet weten wie er gaan.
5: Ja, dan heb je het dus over de uitkaartplussers.
6: Ja,
5: zeg maar. Die uitkaartplussers zijn omdat ze van die brave jongens zijn. Een bewezen trackrecord hebben van... Ja. Die zijn braaf, die komen op tijd. Die gaan nooit van het pad af.
8: En Ewout.
5: Die komen op afspraak. En Ewout.
8: En Ewout, toch? Ja.
5: En... zelfs dan moet je nog opgeven wie ben je, wie is je vader, wie is je moeder. Bij wie zit je in een auto, wie draait er. En die moet dan waarschijnlijk nog een blaastest doen. Dus auto-eigen. Jij mag geen champagne vanavond, Tom.
8: Kan de blazen.
5: Want dan gaan we morgenavond nog voelen. Zoveel champagne gehad er zo meteen doorheen.
6: Het is niet te geloven.
8: En dan schijnt het dat de KNVB wil dat we dan volgend jaar allemaal in gestreepte pyjama's naar de autostrijd gaan. Ja,
5: de boy.
8: Ja, toch? Dat is dan een beetje het idee. Hè? En dan gaan we. Dan hoef je niet meer met de bus. Dat is leuk. Mag je met de trein. Dat wordt dan misschien anders.
5: Ja.
8: Toch?
5: Ja. Ja. Ik hoop wel dat die stopt in
6: jou.
8: Krijgen we ook een ster.
6: Oh, nee. Die opmerking die maak jij. Hè? Ik zeg
5: niet voor jouw rekening.
6: Ja, dat is voor jou. Normaal doe ik dat, maar ik zeg nu even niks.
8: Hey, maar hebben we trouwens er al bij stilgestaan? Want we hebben. Champagne is er.
6: Ja.
8: Want we hebben natuurlijk nog iets te vieren deze week.
6: Oh ja?
8: Toch?
5: Oh.
8: Want we mogen nog 6 jaar lang.
6: Oh, naar Zundert.
8: Met onze Paul de Plaat doorweer.
6: De
8: beste burgemeester die Breda ooit gekend heeft.
6: Ja, dus wij moeten niet alleen Jan-Paul van Hekken bedanken. Maar ook Paul de Plaat moeten wij heel dankbaar zijn.
5: Hij heeft wel een rookgordijn opgeworpen het afgelopen jaar. Want we dachten allemaal, hij is overal zijn schepen achter zich aan het verbranden. Hij is stilletjes afscheid aan het nemen. Hij zit al 2 jaar niet op Twitter en op Facebook en zo. En dat soort dingen. Die gaat met een stille trom naar Den Haag of zo.
8: Ah, hij moet
5: is dadelijk volsteren. Maar volgens mij is hij afgewezen op zijn sollicitatie.
6: Dat
5: zal blijken.
6: Uit betrouwbare bron heb ik gehoord dat hij hoog op de lijst staat, op de agenda staat.
5: Ja, maar waarom gaat hij dan alsnog burgemeester worden?
6: Omdat de pro waarschijnlijk helemaal niet in de regering komt.
8: Oh. Nee, maar dat heeft er niks mee. Kijk, wat dat is. Dit is natuurlijk gewoon baangarantie nog 6 jaar.
6: Ja.
5: Oh, jij dacht dat hij nog eens ministertje ging
6: doen.
8: Nee, joh, daar is hij. Nee, joh, dat kan niet.
6: Oh. Jawel, dat kan wel, man.
8: Daar is hij veel te bevlekt voor.
6: Ja, dat maakt gewoon niet uit. Nee. Maar als hij maar weg is dan van Breda.
5: Van welk ministerie zou hij dan wat gaan worden?
6: Veiligheid.
5: Ja.
8: Oh.
5: Veiligheid? Maar ja, dan gaat je ziel dus. Oh ja, die zitten misschien. Ja, het staat allemaal op losse schroeven.
6: Veiligheid, want dan komt hij vaak op tv. Dat vindt hij leuk.
8: Ja. Dat vindt hij hartstikke leuk.
6: En dan gaat hij lekker iedereen de schuld geven. Lekker tegen de Russen aanschoppen.
8: Dan kan hij met Thierry Aartsen mee rijden.
6: Ja, bijvoorbeeld. Ja, die samen in één busje.
8: Samen op de fiets. Kunnen ze samen met de fiets ook. Het is toch een VVD'er ook dan, hè?
5: Je ziel heeft ook vijanden. Ja, de plaat blijkbaar ook. Dus dat ligt elkaar.
6: Ja, nee, absoluut.
8: Nou ja, we zijn er super blij mee weer.
5: Ja.
6: Ja. Nog 6 jaar, Paul.
5: Ja. Ja.
8: Ja. Misschien doet hij dan ook een keer iets voor de stad.
5: Het is. Heel veel mensen blij mee. En andere mensen hebben zoiets van. Wat is dat? Wat rare curves gemaakt afgelopen jaar tegenover NAC, zeg maar.
8: Ja.
5: Want in het jaren terug, zeg maar, was hij toch wel de stille voorganger van. De voortrekker om normalisatie van het voetbal. Maar de afgelopen jaar is er het een en het ander gebeurd. En hij zit niet meer met NAC aan tafel. En weigert met iedereen, met alles wat de supportsvertegenwoordiging of NAC-vertegenwoordiging is, weigert hij aan tafel te gaan zitten. En alle supportersorganen, alle spreektafels worden gemeden.
6: Ja, maar als burgemeester zijnde heb je toch de taak om de stad een beetje te verkopen en op te komen voor de inwoners van de stad.
5: Ja.
6: Maar dat heb ik bij Paul de Plaat nog nooit gezien.
8: Nou ja, kijk, en dat vind ik wel een mooie, want hij is natuurlijk gewoon. Wordt herkozen uiteindelijk door de gemeenteraad.
6: Ja.
8: Die geven hem opnieuw mandaat voor de komende 6 jaar.
6: Ja.
8: Nou ja, dan vind ik het ook wel interessant. Hè, dat, waarom wordt dat mandaat gegeven door de gemeenteraad? Persoonlijk denk ik dat er betere burgemeesters zouden kunnen zijn voor de stad.
6: Dat weet ik wel zeker.
8: Dat weet ik 100% zeker.
6: Ja.
8: En wat ik me afvraag is dat, vooral in verkiezingstijd gaat iedere partij de boer op en willen alles uitleggen, want we willen met de burger in contact komen. Maar je verlengt stilzwijgend een contract voor de burgemeester met 6 jaar.
6: Ja.
8: Zonder dat je op enige manier in conclaaf treedt met je achterban.
6: Met de burgers. Ja, absoluut.
8: Ga op zijn minst een keer. Hè? Want in verkiezingstijd, jongen, dan moet je de PvdA's van je deur wegslaan, want ze proppen overal rozen in. En ik weet het allemaal niet. Je moet ze wegschuppen. Maar met dit soort dingen zie je helemaal niemand, hè?
6: Nee, dat klopt.
8: Heel apart.
6: Dus wij kunnen wel een oproep doen om vooral niet te stemmen op de partijen die de plaf verlengd hebben.
8: Dit zijn dingen, weet je wel. Kijk,
6: dus kijk hoe hard dat is teruggrabbelen.
8: Als je nou bijvoorbeeld kijkt naar de afgelopen tijd, ook met die vergunningen. Zeg maar, ook voor de grote optocht.
5: Ja.
8: Bijvoorbeeld, hè? Dat zijn wel dingen, die gaan Breda wel naar het hart.
6: En zeker.
8: Over NAC. Nou, ik denk dat er wel eens kritisch gekeken mag worden naar zijn functioneren. Dat doen wij natuurlijk al een tijd. Maar ja, wij hebben geen flikker te vertellen. Maar het zou fijn zijn als daar een keer meer.
6: Nee, wij hebben geen flikker te vertellen. Maar de partijen die hem steunen wel, hè. Dus wij kunnen gewoon zeggen van de volgende keer, bij de eerstvolgende verkiezingen, niet op die partijen stemmen.
5: Oh, ja.
6: Dat is misschien een beetje risicovol.
5: Ja. Nou ja, dat besluit met vergunningen, dat... Ja,
6: ja, dat wordt weer schijnbaar teruggedraaid of zo.
5: Nou ja, dat wordt bevroren, maar dat... ja, ik wou zeggen, ik wou even trias politica gaan uitleggen, maar of dualisme en...
8: de trias politica is prima als dat nog op een goede manier functioneert, maar dat is tegenwoordig natuurlijk...
5: Nee,
8: maar
5: dat is een andere discussie. Dat is een interessant experiment, ja. Dan kun je vragen over wat dan nog... Laten we een experiment noemen.
8: Dat is een andere discussie, denk ik.
5: Ja. Nee, maar het is wel terecht, wat ik dus eigenlijk nog net zei, overal scheep aan het verbanden, is hij nog wel de verbinder die een burgemeester moet zijn.
6: Juist.
5: Hij is dat op een aantal vlakken al niet meer. Kijk, hij is hard bezig tegen de ondermijning en criminaliteit. Daar is hij wat slagen aan het maken, loopt ook wel tegen wat muren op. Kijk, in die zin vind ik het verstandig dat daar continuïteit in zit. Maar op een aantal vlakken is hij wat onnodig schepen achter zich aan het verbranden. Wat de relatie voor de komende 6 jaar behoorlijk bepaald heeft.
8: Zeker, dat niet alleen. Maar ik denk, kijk, Paul de Pla is in essentie een bestuurder. Als je vanuit buitenaf naar Breda kijkt... Ja. Kun je zeggen dat hij goede dingen heeft gedaan voor Breda. Van buitenaf.
6: Lijkt het leuk uit te
8: zien. Met de infrastructuur die nu aangepakt wordt. Hè? En er zijn het station wat onder zijn bewind. Dat was daarvoor natuurlijk al beklonken. Maar hè, de stad zet voor de mensen van buitenaf stappen. De huizenprijzen gaan omhoog. De economie gaat wat beter. Maar puur als inwoner van Breda is de kut burgemeester. Want je kan geen straat meer uitrijden. Of je mag er niet meer in.
5: Oh. Komt de werkzaamheden ook door hem? Krijgt nou alles, hè?
8: Nee, maar ik denk dat als je uiteindelijk kijkt naar de keuzes die hij maakt... Hè, en dat heel erg gechargeerd gezegd... Kijk naar 538 Koningsdag, dat soort dingen. En de manier waarop dat... Het moet heel erg... De stad wordt gepromoot... en moet mensen van buitenaf aantrekken... en daardoor vergeten ze wel de inwoners van de stad.
6: Heel
8: en ik
6: simpel.
8: Denk dat dat wel door de leiding van de Pla komt, toch?
6: Heel, heel simpel, de stad Breda wordt enorm slecht verkocht.
8: Hij is uiteindelijk onze burgervader, toch? Op het moment dat jij een vergunning voor een evenement... wat al een tijd in Breda bestaat... terugschroeft omdat je een 50-jaar Koningsdag... feest wil, of dat soort dingen. Zo is dat geleidelijk aan begonnen. Nou ja, dat is toch zo.
5: Want mogen wij niks meer in Breda met Koningsdag? Hè?
8: Nou, dat heeft tijdenlang geduurd, omdat überhaupt de gemeente toen heeft gezegd... de horeca is volledig verantwoordelijk voor de beveiliging.
5: Mm-hmm.
8: Maar wij zetten onze beveiliging wel in voor het 50-jaar Koningsdag.
5: Hoezo?
8: Nou ja, daar heeft de gemeente uiteindelijk wel aan meegeholpen.
5: Veiligheid, op het terrein zelf is de organisator.
8: Zelf.
5: Ja,
8: dat klopt.
5: Maar is de route, organisator altijd verantwoordelijk voor.
8: Maar dat is wederom een andere discussie. Maar,
5: ja, maar dat is het evenement, toch?
8: Nee,
5: ik zit ook wekelijks aan bij de evenementoverleg aan tafel.
8: Zeker. Nee, maar het is toch heel simpel zo. Dat op een moment dat... Ik vind wel dat Breda in grote lijnen de afgelopen jaren zijn ziel heeft verloren door het beleid wat... gevoerd wordt. Als je puur kijkt, je kan vanuit het station heel makkelijk naar de binnenstad toe lopen. En dan worden alle paden worden aan de kant gegooid. En alle stoplichten staan op groen. Maar als jij als inwoner van Tuinzicht, Heuvel, weet ik veel wat, even naar de stad wil, dan moet je onderhand 3 kwartieren omrijden.
5: Ja.
8: Dat soort dingen.
5: Maar moet je dan bij de gemeenteraad zijn of bij de burgemeester? Want je schuift hem al alles toe, hè?
8: Nou ja, ik schuif hem ook alles toe.
5: Ja, dat hoor ik.
8: Hij is ook de meester. Hij is de eindverantwoordelijke, toch?
5: Ja, klopt. Maar ja, als je effect wil hebben van kritiek ergens op... dan zou ik het goed richten op daar waar het besloten wordt, zeg maar.
8: Ja. Nou ja, ik denk dat de manier waarop hij de stad profileert... ook in de media, dat een beeld schept... waar de gemeenteraad op reageert.
5: Ja.
8: Snap je wat ik bedoel?
5: Ja.
8: Dat op het moment dat hij... want dat is vanaf dag 1 zijn doel geweest... om Breda neer te zetten als een internationale stad.
5: Ja.
8: Hè?
5: Ja.
8: Maar dan was de andere, dan zeg ik al een paar keer volledig andere discussie.
5: Ja, maar ik kom dingen die heel dicht bij mijn vak ligt, zeg maar.
6: En daarom, jongens,
5: daar kan ik niet stil over blijven.
8: Daarom wil ik al een paar keer zeggen, daar gaan we na de uitzending over door.
6: Ik wou dat zeggen. Dit is een nakpodcast.

0: Ja, je hoopt toch gewoon dat het een keer is afgelopen. En dat hij zoveel strijd al heeft moeten leveren. En dat er nou eens een keer beloond wordt in gewoon voor altijd kankervrij te kunnen blijven.
1: Ik heb hem even op de afgelopen vooravond even gesproken. Ja. Het was al 5 jaar geleden dat de laatste keer iets werd vastgesteld. Dat was voor hem al een hele lange tijd. Ja. Voor ons dan natuurlijk peanuts. Maar ik vond dat hij er vrij goed mee omging.
0: Ja, ja, dat is echt bewonderingswaardig.
1: Dat is heel knap, hè? Dat vind ik echt knap.
0: Dat hij dat oppikt. Ja. Dat,
1: want hij was gewoon aanwezig op de vooravond.
2: Ja. 12 keer nou, volgens mij, denk ik.
1: Ja, 10 keer, 11. Nou ja, ja. Veel. Ja,
2: het is ongelooflijk. En dat meen ik echt, hè? Want we hebben natuurlijk in het begin ook... En vooral met Thijs, hè, met de Beast uit Reds. In het begin een beetje frictie, laten we daarop houden. Hè. Dat was, maar ik heb zoveel respect voor die jongen. En dat is ongekend. Hoe hij ook met dit soort dingen dan omgaat. Ik denk dat heel...
1: Ja, dat vind ik echt knap.
2: Dat is ongekend.
0: Ja, dat is bewonderingswaardig. En op zijn beurt haalt hij ook weer heel veel inspiratie uit medestrijders. Mensen die het nog in de strijd zitten. Mensen maar ook dus mensen die de strijd ook niet hebben overleefd. Dat is bewonderingswaardig. Dat motiveert mij en ons ook steeds meer elk jaar door om elke keer ook weer aan de acties mee te doen die verraderlijk zijn. Hè. Jij gaat langs de deuren. We gaan ook elk jaar dragen ons om de 2 jaar ons steentje bij aan de Swim to Fight Cancer of de Move to Fight Cancer. Dan blijft het gewoon ontzettend belangrijk om daar...
2: De reden waarom ik hier net later in de studio binnenkwam gerend is omdat ik net het bericht heb gehad dat de oom van mijn vrouw ook getroffen is door leukemie en waarschijnlijk de kerst niet haalt.
1: Ja. Oeh.
2: Nou ja, kijk, het raakt iedereen, hè?
1: Van hoog tot laag.
2: Dat is het. En ik denk dat we moeten nou toch met z'n allen daar een keer... Dat we zijn, we kunnen toch godverdomme alles in de wereld. Dit moeten we toch op kunnen lossen. Toch?
1: Ja. Daar ben ik niet deskundig genoeg voor.
0: Nee, dat...
2: Dat vind ik dan tegenvallig. Ik had alle hoop op jou gevestigd.
0: Ik dacht, daar heb je vast wel een mening over.
2: Nee, dat doe jij tussen vanavond en morgenochtend. Los jij de boel op.
0: Maar jij zei net, Jury, van... Het begon met Thijs daar en daar. Maar het begon eigenlijk in dit programma. Wat ons betreft. Ja. Want ik had vorige week gelijk eventjes de uitzending teruggelezen van maart 2015. Dat wij Thijs, toen was hij nog werkzaam voor Breda Vandaag. Was hij nog niet aan de Bizet Reds gelieerd. Toen hadden we eigenlijk de hele uitzending hadden we Thijs hadden we in de uitzending. En om daar ook zijn acties aan mee te doen met de uitzending. Maar ook zijn acties en zijn inzetten voor de Alpe d'Huez destijds kenbaar te maken. Hadden we ook nog Justin Goetzee, destijds directeur van NAC, aan de telefoon. Die had ook nog een bijdrage gedaan aan de actie om... dat te verloten in een benefietavond in de Catch 22, wat er destijds werd gedaan. En zijn hobby was toen al, zijn verlangen was toen al in de media te werken. En toen dachten wij van, nou weer vanuit de Catch van, hey, ik wil jou uitnodigen om wat media dingen te doen.
2: Doe dingen.
0: Op de radio. En we created a monster. Want daarna gingen ze een paar jaar later de tikkie naar het zuiden doen. En weet ik veel wat.
2: Heb
0: ik hem helemaal opgestookt, klaargemaakt voor bij de Bizet Reds te gaan bijdragen. Ja. Dat kwam daarna allemaal.
2: Boe.
0: Maar hij heeft ontzettend mooie dingen gedaan tot op heden. En hij gaat nog heel veel mooie dingen doen. Dus we zijn ontzettend trots op deze jongen. Hoe dat hij in ieder geval ook een inspiratie voor ons allemaal biedt. Hoe dat hij deze strijd aangaat.
2: Ja.
0: En ik heb het hem ook al verteld. Hij weet hoe dit moet. In 2015, toen ik heb de uitzending nog teruggeluisterd, volgens mij had hij toen al 4 gevechten achter de rug. Hè, toen had hij al een heel leven achter de rug. En ik weet zeker dat dit ook gaat lukken. Ze gaan, het zal niet heel lang duren dat de operatie ook uitgevoerd gaat worden.
1: Ja, het hele behandelplan was al klaar.
0: Ja, precies.
1: Moest alleen nog uitgevoerd worden.
0: Ja, dat gaat gewoon, op dat moment gaat het heel
1: snel. En daarna het revalideren.
0: Ja, het is ook super fit is die jongen ook gewoon. Dat is echt absurd. Ik zag het ook laatst weer op zijn
2: Hij heeft gewoon zin om te werken.
0: Dat hij wel weer eventjes, ik veel tientallen kilometer. Ik heb in mijn leven, ik heb in mijn leven nog nooit zo'n afstand gerend als wat hij dan even afgelopen week nog eventjes op de Strava zet. Bewonderingswaardig. Nou, grote waardering, Thijs, vanuit deze studio. Ontzettend veel sterkte en

0: gemeenschap.
1: Ik vind wel dat ik het normaal moet gaan doen.
0: Nou. Ja, en daarna gewoon normaal.
1: En gewoon normaal doen en anders krijg je een paar stompen.
0: Ja, ja. Gewoon op zaak stellen gewoon, hè. Ja.
1: Godverdomme, man.
0: Ja, we houden van je, maat. En dat komt, het komt helemaal goed. Hey,
2: Marcel,
0: jij zit met je vingers daar aan dat knopje. Dat knopje.
2: Dit knopje, ja. Ja, ja, ja. Kan die... Ja? 1, 2, 3. Hoppa!
0: Ja, dames en heren.
2: Wij vegen MVV gewoon van de mat, hè?
0: Het lampje van Joep is weer aan mogen gaan.
2: Wij springen over MVV heen. Zo, hallo.
0: Zo, daar hebben we een volgende met hem gemaakt.
2: Ja, walk over, ja.
0: Walk over, walk over. Maar toen ze begonnen, 5 minuten, en even, oh, kut. Hij scoort nou al. Dat is veel te vroeg. Ja, dan gaan we weer, zullen we billen knijpen. En jou, hoor.
2: Nou, zullen we eerst even beginnen met de opstelling? Want onze Soumano was er niet bij.
0: Er was één wijziging.
2: Zou die geblesseerd zijn?
0: Ja.
2: Dat is hij anders nooit.
1: Dat doet hij nooit.
2: Dat doet hij nooit, jongens. Nooit geblesseerd. Die is topfit.
1: En mij maakt het niet uit. Je kan één keeper en een brim. En dan scoren we nog.
2: Ja, dat is waar.
1: Die stapt simsalabrim.
0: Ja, simsalabrim.
2: Maar,
0: die stapt op zijn brimmer.
2: Maar onze vriend Kruis had gekozen voor, weet je, Missoui. Hoe spreek je dat uit?
0: Missoui.
2: Ja, Missoui. Ja, die in de spits. Ja, dat kan natuurlijk niet, want dat is geen spits.
1: Nee.
2: Dat is een jongen van 1,20 meter. En die krijgen allemaal ballen op 1,70 meter aangespeeld.
1: Oh, dat is mooi. Maar
2: met name door de keeper.
1: Schalk is kleiner. Ja. Toen die zou komen, vond je het een goede set.
2: Ja, dat is waar.
1: Waarom is dat dan wel een spits?
2: Een Schalk is veel meer een spits.
1: Ja, maar die is nog kleiner dan Missoui.
2: Ja, klopt. Maar dat ligt niet alleen in lengte.
1: Ah, dat niet.
2: Nee, die Missoui stond ook veel te ver, vond ik, aan de zijkant.
1: Ja.
2: Die jongen moet ook dichter bij de goal spelen. Dat geldt ook overigens voor Nassau. Die een verschrikkelijk slechte wedstrijd speelde, maar die moet dichter bij de goal spelen.
1: Ja, ik vond dat Nassau die speelde een slechte wedstrijd, omdat... Die kon niet duidelijk acteren binnen de linie, zeg maar. Zoals hij normaal gesproken wel speelt, zeg maar. Hij moest te veel overal zijn, had ik het idee.
2: En ik weet wel hoe dat komt. De tegenstander heeft in de gaten wie ze uit moeten schakelen bij NAC.
1: Ja.
2: En dat is meneer Nassau. En sinds de tweede helft bij Vitesse hebben ze er wel in de gaten van... Als we daar nou eens gewoon 2 man op zetten, dan ligt NAC half lam. Ja. Half lam, dan ligt NAC helemaal lam.
1: Het voordeel wat je wel hebt, hè, kijk, en dat is nog vooruitlopend op het goede nieuws dat... Mats Zeuntjes begint weer langzaamaan te trainen.
2: Ja. Maar die werd enorm gemist.
1: Op zo'n moment. Weet je, kijk, en dan zie je wel dat in potentie, vooral met Nassau, die nou inderdaad best wel wat naar zich toe trekt. Ja. Ontstaat er ook ruimte op andere kanten van het veld.
2: Dat zou je zeggen.
1: En dat mis je nu wel. Dat zie je met Brim wel. Die pakt die ruimte. En die heeft dan tegenwoordig ook echt wel goede loopacties. Dat je denkt...
2: Wat
1: doet ook als Brim? Ik.
0: Ik vind het goed om te zien dat het initiatief, omdat het kwetsbaar is dat we alleen Nassau hadden. Nassau hadden om als creatieve de spelmaker.
1: Versterkt het de ploeg?
0: Ja, dan word je breder inzetbaar. Ja. Op een gegeven moment wordt het, is het heel makkelijk wat jij zegt, de spelmaker te neutraliseren. Zet er 2 man op en blijft kort erop zitten. En er komt niks meer uit. En je hebt heel team lam gelegd. Dat je meer dat soort initiatiefnemers, spelmakers hebt in je spel. Die er ook gewoon zich ontplooien.
2: Ik vond het mooie van Brim. Als hij een actie maakte en het mislukte. Dan ging hij gewoon achter de bal aan. Dat doet hij anders nooit.
1: Dat, maar sowieso dat hij een keer een actie maakt en hij lukt.
2: Ja.
1: Vind ik al een behoorlijke vooruitgang. Nou. Nee, maar dat is. Zie je nou wat zelfvertrouwen doet met een speler? Hè?
2: Ja, veel.
1: Je ziet ook hoe de manier waarop hij een duel aangaat. Zeg maar. Toen hij een paar maanden geleden de bal kreeg, keek hij omlaag.
2: Ja.
1: Was hij gefocust op de bal, op zijn eigen voeten. Ja. In de hoop dat hij die man maar voorbij kwam. Dat was zijn enige. En nu is hij lekker aan het voetballen. Ja. Je ziet hem in de verte kijken. Je ziet hem kijken naar waar loopt iedereen. En daardoor gaat die actie makkelijker.
2: Nou, dat vertrouwen is op de forumavond ook te sprake geweest. Er werd vanuit het publiek gevraagd dat het publiek is af en toe heel negatief en heel cynisch. Wat mij betreft
1: terecht.
2: Want we zitten al 1,5 jaar naar vreselijk voetbal te kijken. Toen werd aan Kruis gevraagd, hebben die spelers dat zelf al in de gaten? Die hebben het echt al in de gaten.
1: Tuurlijk.
2: En Kruis zei ook van, ik ben blij dat je die vraag stelt en dat er aandacht van wordt besteed. Want dan kunnen we de jongens daarin harden.
1: Nee, maar door iedereen die gevoetbald heeft, als jij bij de gemiddelde amateurclub aan, als speel jij bij Schin op Gul buiten 4, heb je altijd zo'n vervelende opa die roept, nul, je kent er niks van.
2: Ja,
1: dan gaat op een gegeven moment gaat dat in je hoofd zitten.
2: Klopt.
0: Nou ja,
1: doe dat maar 20.000.
0: Nou, ja. Ja, wat jij net ook zei, Marcel, dat hij weer achter ballen aanging als iets niet goed ging.
2: Dat klopt.
0: Dat is wat ik eigenlijk een half jaar geleden ook zei. Want hij heeft dat is wat iedereen inderdaad destijds stoorde. En van joh, hij, elke keer als weer een bal mislukt, dan moest het hele stadion merken van, oh, bal, de wereld steekt me al het geluk meer, al het pech allemaal tegen me. En dan loopt hij weer 5 minuten met de ziel onder zijn armen, heel opzichtig te balen en niet meer deel uitmaken van het spel. Dat was heel erg irritant om te zien. Ja. Van, joh, we lopen weer met die man. Dat is op een gegeven moment in die januari is dat heel erg veranderd. Toen kwam namelijk ook Diba. Bij de technische staf om spitsen te trainen. En die heeft een aantal jongens onder arm genomen. Onder andere Briem. En daar heeft hij ook uitgebreid mee gesproken. Van joh, ga nou eens even die mindset even. Ga er niet continu lopen balen. Maak weer deel uit van het team. Ga niet zo lang rondlopen als er iets niet uit je voeten is gekomen wat je wilde. Maar pik gewoon de draad weer op. Ga gelijk weer deel maken uit van het spel. Zet die knop om. En daar is in de tijd ook iets in die mindset veranderd. En dan zie je nu dus alles ook weer van terug. En daar had hij dus even die goede januari. Dat hij ook weer op die plek stond waar hij hoort te staan. Enigszins. Totdat hij weer wingback stond of zo.
2: Ja.
0: En, maar dan zag je weer vlagen van wat hij zou kunnen zijn. En dat zie je dus nou volledig ook terug. En dat komt denk ik ook grotendeels door de bijdrage van Diba aan dit team. Ja, dus en dat heeft hij namelijk ook nog eens benoemd.
2: Dit is het Diba-effect.
1: Ja. Nou, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Oh. Ja, sorry. Ja.
0: Nou ja, ik goed. Briem zelf wel, want hij heeft het afgelopen week ook benoemd.
1: Dat weet ik. Alleen, ik denk dat als je puur kijkt. Kijk, het is ook normaal in de voetballerij dat als je weer op gang geholpen wordt. En dan bedank je de trainer. Hè, zomaar, hè, die, ja. je hebt spelers gehad, die raken dan in het slop. En die worden dan vaak door een Louis van Gaal of een dik advocaat weer opgeraakt. Of zo, weet je wel. En dan, hoezan, nee, dan. Ik vind persoonlijk dat wat je bij Briem heel goed ziet, is dat het zelfvertrouwen wat hij miste, dat is gekomen met de doelpunten die hij maakt. Dan kan Diba tegenaan houden hoeren, totdat hij een ons weegt. Maar het enige wat dan telt, als die doelpunten niet waren gekomen.
0: Kip en ei, hè?
1: Dat is inderdaad kip en ei. Maar ik vind dan persoonlijk wel, iemand omgaan met tegenslagen, niet weglopen van verantwoordelijkheden. En dus, zeg maar, in combinatie met Diba, wat er de laatste tijd is gebeurd, heb ik daar nog steeds wel een probleem mee.
0: Waarmee?
1: Nou, met de manier waarop Diba natuurlijk.
0: Oh, gaat het nou over Diba?
1: Ja, want.
0: Oh, ja?
1: Ja, want. Dat
0: oh nee, ik dacht over het over Briem. Oh,
1: ja, ja, Briem. Jij zegt dat Diba daar een grote rol in heeft gespeeld.
0: Ja?
1: Toch?
0: Mag ik dat niet zeggen?
1: Jawel. Oh. Maar het omgaan met tegenslagen, dan denk ik dat als je puur kijkt naar wat Diba de afgelopen maanden heeft gedaan en hoe hij zichzelf heeft geprofileerd binnen de club. Dat die twee doelpunten die Briem heeft gemaakt.
0: Oké, maar is het dan minder waar?
1: Meer meerwaarde hebben gehad voor hem dan de rol die Diba heeft gespeeld.
2: Ja, maar dan heb je het over de rol van Diba.
0: Ja, dat
2: vind ik prima.
0: Ja, dat is weer een ander verhaal, zeg maar. Ja. Maar ja,
2: ik snap jouw opmerking, maar ik ben
0: het
2: er niet
0: mee. Want het is Briem die het zelf nog benoemt, zelfs die dat ook eens bevestigt. En ja, het is niet ook, puur omdat iemand vertrouwen heeft. Iemand vertrouwen heeft omdat hij doelpunten maakt. Maar het is ook, hij is ook anders in het veld gemanifesteerd. Hè, waar je ook de afgelopen weken ook ziet. Ook sinds het vertrek van Hoefkes. En je zag dat echt wel een duidelijk verschil bij de Graafschap. Hè, de eerste wedstrijd onder Kruis. Je zag ook letterlijk weer gewoon voetbalplezier op zijn gezicht. Zag het gewoon letterlijk op zijn gezicht.
1: Maar waarom?
0: Ja, en ook weer echt daardoor ook meer deelnemen aan het spel. En zich meer deel uitmaken van het team. En zich meer gewaardeerd worden.
1: Tuurlijk, maar wat is dan de rol van Diba geweest in die maanden hiervoor? Zeg maar, waarom? Zeg maar, Briem heeft een jaar niet gerendeerd bij NAC.
0: Ja, het is uiteindelijk
1: doet hij de afgelopen weken wel. En dan zeggen we dus, dat komt dan door Diba. Ook door Briem, maar door Diba. Maar waarom, zeg maar, wat is daar dan veranderd?
0: Ja, aan Diba niet. Maar de positie waarop dat Briem is gebruikt en de Malaise waren team op dat moment.
2: En Diba is meer betrokken bij het eerste elftal.
1: Ja, oké, maar wat is dan de rol? Zeg maar, dat wordt dan, zeg maar, hij is dan, hè, dat zegt hij zelf ook, ik ben beter gaan renderen door ook de inmenging van Diba. Maar wat heeft hij dan gedaan? Daar ben ik gewoon benieuwd naar. Dan.
0: Gesprekken, wat ik net zei.
2: Ja.
0: En hij is in januari is hij individueel met spelers.
1: Hij zit er al een jaar bij, hè?
0: Sinds januari.
2: Niet in die rol.
0: Het is nog geen januari. Hij zit er nou 10 maanden bij.
1: Oké, 10 maanden. Ja. Maar waarom is dat? Oké, dat scheelt dan 2 maanden.
0: Ja, nou precies.
2: Ja, nee,
1: maar waarom is dat dan in de maanden ervoor?
0: Ik heb die vraag net wel beantwoord. Wat zijn rol, zijn bijdrage was. Hij is individueel met die spelers aan de gang gaan. Want hij is aanvalstrainer. Een voorgoede trainer.
1: Ja, maar dat was hij daarvoor ook al.
0: Ja, maar niet voor het eerste.
2: Nee, niet voor het eerste. Zat
1: maar dat was het toch daarvoor?
2: Veel meer bij de jeugd.
0: Hij was nog niet bij het eerste elftal betrokken.
1: Helemaal in het begin wel, toch?
0: Nee, hij was gewoon trainer van de onder 16. Wat net bij het elftal, bij elk elftal waar zijn zoon bij zat. Hij is pas sinds januari bij het eerste elftal betrokken.
1: En toen is hij toch bij... Ja?
0: Ja, januari.
1: Ja, maar dan zijn we toch inmiddels 8 maanden verder, jongens?
0: Ja, 10 maanden geleden.
1: 10 maanden.
0: Ja. 10 maanden geleden.
1: Ja? Ja. Maar waarom? Zeg maar, dus dan heeft hij nou na een maand hebben we rendement van een speler?
0: Dat hadden we in het begin ook. Toen zag je ook al het effect.
2: Laat ik het even simpel uitleggen. Hij stond in het begin op 3 meter afstand van het eerste elftal en nu op 1 meter afstand.
1: Het enige wat ik vraag is, wat is dan de meerwaarde van Diba? Dat is toch, oké, gesprekken.
0: Ja, die heb ik net verteld.
1: Gesprekken. Ja. Maar dat deed hij toch de maanden hiervoor dan ook al? Wat is er dan veranderd?
2: Nee, stond hij verder van het elftal af.
0: Hij is nu volwaardig assistent, hè?
2: Juist.
0: En dat is wat veranderd. Maar ik dacht dat je dat wist. Maar...
1: Ja, nee, dat weet ik ook wel. Nee, maar ik bedoel, de rol... Laat maar.
0: Dat is zijn rol. Hij is nou meer betrokken, meer trainingen daarbij betrokken. En daarvoor was hij er ook niet elke training bij, hè?
2: Ik wil het gaan hebben over de wedstrijd.
0: En dan had hij ook heel andere verantwoordelijkheden onder Hoefkes. En de aanpak van Rick Kruijs is ook anders. En ze hebben het anders ingevuld. Dat is het verschil. Dan zie je ook nou de kentering, denk ik. Dus,
2: dat weet ik wel zeker.
0: Waar waren we gebleven? 5 minuten? Of had jij bij de opstelling?
2: Ik was bij de opstelling. En ik wil nog even wat spelers noemen die het heel goed of best goed deden. Ik vond Lucas deed het goed.
0: Ja.
2: Want die weet wat er gevraagd wordt in de eerste divisie.
0: Ja.
2: Dat geldt ook voor Grijmel. Dat wordt wel, dat zeg ik iedere week. En dat blijf ik zeggen. Er wordt heel veel kritiek op Grijmel geleverd. Van voetballen allemaal niet goed. Maar als je ziet hoeveel ballen hij weghaalt achterin. Ja. Als wij die jongen niet hebben. Ja. Dan blijft er heel veel ballen blijven hangen, hè, achterin.
1: Zeker.
2: Hoeveel hij weghaalt. En dan, inderdaad, weet ik ook wel. Gaan ze af en toe naar de verkeerde kleur. Geef ik gelijk toe. Maar hij haalt ze wel weg, hè. Die speler is ongelooflijk belangrijk van NAC. Ik vond Balaar goed. Van Hekken vond ik goed. Althans, goed tussen aanhalingstekens, hè. Want de wedstrijd was dramatisch. Wij keken elkaar trouwens de tweede helft de hele tijd aan van, nou, wanneer valt die 1-1?
0: Ja.
2: Vandaag, morgen valt die bal een keer goed. He, dan wordt die verrichting veranderd en dan valt die een keer goed. En dan wordt het 1-1. Ik had nog wel de hoop van, dan maar vlak naar rust. In plaats van een minuut voor tijd, want dan kun je het in ieder geval nog herstellen. Maar gelukkig viel de gelijkmaker dus helemaal niet. De mensen die mij negatief opvielen, de ene had ik al genoemd, was Nassau, Hille. En dan Hille, dat kun je ook zien, hetzelfde wat jij zei, Joeri, net. Het gebrek aan vertrouwen. Hille heeft, wat mij betreft, 0 vertrouwen. Als die jongens wat meer vertrouwen krijgt, dan gaat hij beter voetballen. Daar ben ik van overtuigd. Maar dat vertrouwen heeft hij niet en dan straalt hij ook uit dat hij dat niet heeft. Ja, hij twijfelt steeds tussen instappen en niet instappen. Terwijl hij gewoon voldoende snelheid heeft. Maar goed, dat is mijn...
0: Moet deze samenstelling van de verdediging nog... toch nog wel iets meer op elkaar ingewerkt worden? Is dat een kwestie van tijd?
2: Nee, niet op elkaar ingewerkt worden. Dan moet de linksback komen. Ik vind Jan van den Berg niet... Hij voldoet best aardig. Maar ik vind het niet een echte linksback.
1: Nee, dat is hij ook niet.
2: Nee.
1: Ja. En Merel is ook geen mus, hè? Maar zo simpel is het toch?
0: Ja. Nou ja, hij doet op de linksback-positie alsnog beter dan Hille. Maar hij doet dat heel, nog niet echt...
1: Wat raar blijft dat, want die eerste wedstrijden van Hille, die waren zo goed, toch?
0: Ja, zat een andere kop op.
1: Ja. Toch? Toen hij in het begin, en wij hebben hem toen gehad, hij kwam van PEC.
2: De Graafschap.
1: En hij was in het begin goed, man.
2: Ja.
1: Braziliaanse swing.
0: Ja, dat zat toch een heel andere kop op dat moment. Ja.
2: Hij heeft snelheid, hè? Dus hij kan heel veel corrigeren.
1: Hij had het aanpakkend vermogen van Van den Berg.
2: Ja.
1: De drive van Lucassen. En ook nog wel het neusje voor de goals en nu en dan van een Dessers. Bij wijze van.
2: Bijvoorbeeld.
1: Hè? Ja. In een soort samba-vorm. Nou, dat heeft 3 wedstrijden geduurd.
2: Ja, zoiets.
1: En daarna, ik weet niet wat er met de jongen is gebeurd.
2: Ja, nogmaals.
1: Misschien moet het die baas vragen.
2: Vertrouwen, ja.
1: Die kan...
2: Ja. Ja, ga er maar eens mee praten. Wat is er met die hele aan de hand? Dat geldt overigens ook voor Oldroep Jensen. Want ik weet niet wat daarmee aan de hand is, maar dat...
1: Oldroep Jensen is een voetballer van piek en dalen.
2: Ja.
1: Anders had hij niet bij NAC gezeten. Toch? Dat is een jongen die in principe, als hij een leuke wedstrijd speelt, ontzettend goed kan voetballen. Nou, onze maatstaf.
2: Ja.
1: Zeg maar, laat het dan even zijn.
2: Ja.
1: Maar die zag ze nu dan enorm toch? Door het ijs.
2: Dat druk je zachtjes uit. Ik vind al dat hij heel het seizoen door het ijs is.
1: Hij wordt ook dat is, zeg maar, er is weinig standvastigheid tot nu toe nog in het team geweest. En je meet wel met Kruis, wordt dat beter.
2: Ja. En die brengt er ook meer in, hè?
1: Het voetbal is 100% anders, toch?
2: Ja. Ja, je voetbalt naar voren.
1: Het resultaat is nog steeds niet. Maar ik vergelijk het altijd een beetje met, als je gaat darten en je gaat op een gegeven moment serieus darten, gooi je heel vaak 26. Ik heb een beetje dat we nu in de 26 periode van NAC zitten, zeg maar. Dat, het begint voetballend een beetje te kloppen. Maar het zijn de momenten waarbij je afgestraft wordt.
2: Ja, ja, ja.
1: Maar we zijn wel bouwen. Ik heb nu echt het idee dat er iets gebouwd wordt.
2: Klopt. Er zit een idee achter.
1: Onder Hoefkes niet. Onder Hoefkes.
2: Klopt.
1: En ik maak me wel zorgen om Reulen. Want Reulen die is iemand die gaat het bij Jong Oranje ook steeds beter doen. En die zal het beter blijven doen. En die wordt zometeen opgepikt door een of andere rare club. En dan zijn we hem kwijt.
2: Ja, dus daarom begreep ik. Heb ik het nog uitgelegd waarom dat Messoubi moet spelen of moest spelen. Tegen MVV en niet Reulen. Want Reulen die kwam terug van de interlandperiode. Had maar 1 of 2 keer getraind. En ja, ik begrijp al dat hij dat doet als trainer. Maar ik had hem toch voor een leeuw gegooid.
1: Ik hoop dat ze een duidelijk plan met hem hebben. En dat goed met hem bespreken. Dat ze continu wel een vinger aan de pols houden. En zorgen dat hij betrokken blijft bij de club.
2: Ja, en dat die jongen niet gefrustreerd raakt.
1: En dat hij inderdaad niet op een gegeven moment, net zoals heel veel andere jongens.
2: Klopt.
1: Zeggen van, joh, ik gooi er de brui aan.
2: Eens.
1: En ik ga naar PEC Zwolle of naar zo'n club.
2: Ja, PEC Zwolle, kom je bij City.
1: Nou ja, leuk. Die doet het daar ook goed.
2: Die doet
1: het
2: hartstikke goed.
1: Die doet het overal goed ook.
2: Ja.
1: Ja. Hij wordt negatief beoordeeld door de naam.
2: Ik zeg niks.
3: Hey, we hebben nog 18 minuutjes, want we hebben natuurlijk
2: even
3: een zijpadje genomen. En ondertussen ben ik nog even aan het verbazen over de melding. Dan we er nog steeds een brommetje zouden hebben, hoor ik. Maar ik krijg er nog even een bevestiging van. Maar ja, wij horen dat zelf niet. Dat horen alleen de mensen thuis. Dus we kunnen weer aan het solderen, denk ik. Dus, we zullen het even met brommetje moeten doen. Ja, ik heb geen idee, want ik kan het niet horen. Wij kunnen dat zelf nooit horen. Dus het zij zo.
1: Een tommetje.
3: Dus als er een brommetje erin zit, bij deze excuus daarvoor. Eventjes pak de vliegenmapper erbij. Probeer hem neer te vallen.
2: Ja, map die ruimte in elkaar.
3: Dus, even kijken, 18 minuutjes. Ik zal het bij jou. Nee, het is toch echt de microfoon van Marcel die nog steeds een brommetje geeft. Ja, daar kunnen we niks aan doen, maar misschien als ik jou de losse microfoon wil
1: geven. Kom anders maar even bij deze, Marcel, dan kan ik even plassen ook.
3: Plassen. Je hebt een volle blaas.
1: Ik probeer mee te denken, sorry.
3: Ja, nee, want
1: dat zal ik ook niet meer doen, hè. Je wordt gelijk
3: afgevakt. Ik ga niet naar de dokter of zo, want ik ga twee keer in een keer moet pissen.
2: Hij doet het niet.
3: Ja, nou wel.
1: Nou, die van mij doet het wel.
2: Yo. Zo.
3: Nou is Brommeke denk ik wel weg,
2: Dan doen we het zo.
3: Ja.
1: Mooi.
2: Moet de fles al open?
3: De
2: champagne?
3: Ja, ga je twee handen over het.
2: Ja, dan leg je even hier.
1: Dan ben ik benieuwd hoe jij dat gaat doen dan.
2: Er zijn mensen. Hoe
3: doe jij dan? Waar heb je allemaal twee handen voor nodig, Marcel? Ja. Oh, dat gaat
1: hij. Hij maakt hem gewoon, hè.
2: Ja.
1: Oh, daar komt hij. Ja.
2: Ja.
3: Ja. Ja, dat zien we niet op tv.
2: Nee.
1: Ja, dit is Momentum Radio hier, dames en heren. Je maakt het
3: nou. Ga maar eens even in beeld staan. Ja, dat weet ik niet, want je praat niet in de microfoon, dus dat kan niemand horen.
2: Ik kan maar één ding tegelijk.
3: Ja. Ja, de microfoon pakken.
2: Hey!
3: Oké, nou ja, dan hadden we live op tv kunnen hebben dat er hier een plafondplaat uitvliegt, maar... Ja.
2: Nee, nee.
1: Hij heeft nog glazen.
3: Nou ja, kom maar hier met die kort slip, gewoon die lippen aan de fles, Marcel.
1: Zorg even die handel. Nou, Leon, die heeft er al zin in.
3: Klokken de klok.
1: Ja, dat wil zeggen. Klok, klokken de klok, klok.
3: Lekker, bubbels.
2: Ja. Nee, maar het idee hierachter is geen glazen, want dat hadden ze toen bij NAC ook niet, hè? NAC Telstar. Maar er ook geen glazen.
1: Zo,
2: we hebben flink wat te vieren, hè?
1: Tommy!
2: Ja, Tommy, drinken.
4: Dat moet ook.
3: Oké, okay, dus iedereen die niet rijdt, die drinkt geen alcohol. Oké. Okay.
2: Ja, maar dat maakt niet uit.
3: Oké.
2: Okay. Zullen we de cijfers even gaan toelichten?
3: Ja, of, inderdaad. Oké, okay, we hebben uiteindelijk 1-0 gewonnen. We zijn afgelopen. Ja.
2: Reuze interessante wedstrijd.
3: Ja, we hebben trouwens ook nog een plaat van de week, hè?
2: Oh, die kunnen we gewoon overslaan.
3: Ja, die kunnen we overslaan. We hebben vijf...
2: Nou, laten we beginnen met okay. Het positieve. Ja. NAC heeft een recordomzet gedraaid. Ja. Van iets van 26 miljoen, als ik me niet vergis. Ik doe even het getal uit mijn hoofd, hè. Dat komt wel goed. Hoe komt dat, dat wij een recordomzet hebben? Nou, dat komt onder andere omdat wij meer horeca, die deed het goed. Onze commerciële afdeling deed hartstikke goed. Hulde aan Erik Matthijssen. We hebben natuurlijk meer stoeltjes. En dat betekent ook meer opbrengst. Komt meer geld binnen. Dat is allemaal hartstikke goed, hè? Die stiltjes overigens, die verbouwing van het stadion... heeft slechts 2,5 miljoen euro gekost. Dat valt reuze mee. Hè? Daardoor zijn ook in één keer de rentelasten enorm gestegen. Dan is dat ook weer verklaard. Waar ging ik nou nog vertellen? Dat de commerciële kant heb ik al verteld. Ja, de sponsoren die zijn ook fors toegenomen. Wat ook is toegenomen is de post onvoorziene kosten.
3: Ja.
2: Ja, die heet officieel anders geloof ik. Maar dat is 1 miljoen euro. Maar NAC
3: overige
2: maakt niet,
3: kosten.
2: Overige kosten, ja. Maar NAC maakt niet duidelijk wat er nou in die 1 miljoen euro zit. Nee. Aan overige kosten. Dat is een beetje raar. Ja. Onderaan de streep, jawel, houden wij gewoon dik 4 miljoen euro over.
3: Wat een idee.
2: Applaus, hè? Ja. Pak maar die champagne. Gooi het maar over de bevolking heen en over de supporters heen. alleen, de realiteit is, dat komt natuurlijk door maar één persoon. En dat is Jan-Paul van Hekken. Uh-huh. Die heeft ruim 4 miljoen euro NAC, in ieder geval NAC ruim 4 miljoen euro opgebracht.
3: Ja.
2: En daardoor zijn we in de plus geëindigd. Als Jan-Paul er niet was geweest, dan waren we in een klein minnetje geëindigd.
3: Ja.
2: Wat ik nou... Nou word ik even serieus, want nu word ik weer... Ik word er weer boos om. Het is echt onvoorstelbaar. Vorig seizoen stonden dus alle seinen op groen. Het geld klotste tegen de plinten omhoog. Het spelersbudget werd verhoogd. Alle seinen stonden op groen. En we kregen het voor elkaar om te degraderen.
3: Ja.
2: Hoe krijg je dat voor elkaar? Met een topbegroting, met nog meer spelersbudget. En je vliegt er gewoon keihard uit.
3: Mm-hmm.
2: En die mensen die er zijn uitgevlogen, die zitten er nog steeds.
1: Focus.
2: Ja. En nou komt het raar, hè. Stel dat je dit seizoen promoveert, zitten die mensen er nog steeds.
1: Ja.
2: Dus wat geeft mij dan volgend jaar, als wij in de Eredivisie zitten, het vertrouwen dat we erin blijven? Niet. Ik heb daar geen vertrouwen in.
1: Heb je dat ooit bij NAC gehad?
2: Af en toe wel, ja, onder Henk de Kater wel.
1: Ja?
2: Ja.
3: Goh, dat is wel geleden.
1: Dat is ja. Ja, maar dat is ook ernstig, toch? Dat Henk de Kater dan eigenlijk de enige rustige periode in je leven is geweest.
2: Nee. Er waren er wel meer. Henk
3: toen
2: de
3: werd
2: Kater.
3: Er ook geld over de balk gesmeed.
2: Ja,
3: toch?
2: Dat klopt.
3: Nee.
2: Dat klopt. Ja.
3: Wanneer maar, niet?
2: Nee, dat klopt. Er zijn wel meer...
1: Henk de Kater, misschien vergis ik me, dat is toch Cristiano en dingen,
2: ja,
1: toch?
2: Ja,
1: Sergio.
3: Nou, toen
1: was dat zonder te katen, toch?
2: Babos. De Hongaren.
3: Die van MTK Boedapringen toch best had meegenomen. Ja. Dus, nee, dat,
2: dus dat baart mij erg veel zorgen. Dus buiten het feit dat wij dus operationeel gezien... vorig jaar in de Eredivisie geen niet sluitend konden draaien. Ja, een heel klein verliesje.
3: Kleine, ja.
2: Maar wij konden in principe niet sluitend draaien.
3: Maar,
2: nou is wel dit jaar is er een verlies begroot van 3, nog wel miljoen.
1: Ja.
2: Er moet wel bij worden gezegd dat de inkomsten van Bilica en Valerius... dat die nog niet verwerkt zijn in de cijfers.
3: Ja. Maar, Valerius is heel lastig in te boeken, want dat zijn allemaal onzekere inkomsten. Ja, want het is nog niet eens duidelijk wat er überhaupt uitbetaald gaat worden. Want het is een soort...
1: zestrapsraket.
3: Zestraps huurconstructie, wel of niet.
1: Dat is een beetje het nadeel met zaken doen met Amerika, volgens mij. Die hebben allemaal van die...
3: Ja, de MLS heeft een bepaalde regelgeving... Ja. Dat je pas vanaf een bepaald moment spelers mag transfereren. Mag kopen en wel mag huren. En dan wordt op een andere manier weer uitbetaald. Dus er zitten wel allerlei trucage aan. En dat, daar hebben we nou mee te maken.
1: Feitelijk gezien blijft het natuurlijk dat NAC, zeg maar... financieel en organisatorisch gezien er gewoon best wel goed voor staat. Ja. Toch, als je puur kijkt naar wat het geweest is in de afgelopen jaar, alleen de focus heeft zich daar, en dat merk je wel. En dat zie je ook met we hebben natuurlijk het stadion verbouwd, hè, de meer plekken erbij de afgelopen jaren. Dat is redelijk goed gegaan. Je merkt dat het organisatorisch gezien allemaal wel loopt. Maar het voetbalbedrijf blijft achter in die ontwikkeling.
2: Ja.
1: En de mensen die verantwoordelijk zijn voor het voetbalbedrijf... hebben naar mijn idee niet dezelfde drive... en niet dezelfde kennis en kunde als de mensen die daarboven zitten. Zeg maar. Ja, als je puur kijkt naar hoe Remco overzier... en dat is echt niet mijn favoriete directeur ooit... maar hij heeft de boel redelijk op de rit als je puur buiten... het veld kijkt.
2: Ja,
1: even, de mensen
0: ja,
1: op het
0: ja,
1: veld.
0: Klopt. Ja,
1: maar dat is natuurlijk niet zijn verantwoordelijkheid, feitelijk gezien.
0: Ik vind het ook wel lastig om die twee takken met elkaar te vergelijken. Want het lijkt onderhand makkelijker om een tribune met 1500 stoelen neer te zetten dan
1: dat is het ook,
0: afhankelijk te zijn van allerlei pech en geluk en rare factoren waar je geen invloed hebt. Daar zijn we niet door gedegradeerd, want het is allemaal door allerlei onkunde, maar het is een combinatie van alles.
1: Maar dat is ook, daarom
0: blijft het achter. Ja.
1: Daarom heb je één algemeen directeur en daarom zitten er 26.000 man op de voetbaltak.
0: Ja.
1: He, van scouts tot jeugdopleiding, tot trainers, tot assistent-trainers.
2: Maar waar jullie nu over praten, dat zijn allemaal bijzaken.
0: Ja.
2: Bij NAC telt het maar om één ding. Dat is wat er op het veld wordt gepresteerd.
1: Ja,
2: en meer niet.
0: Ja.
2: En je kunt er alles om bij verzinnen, maar dat zijn allemaal bijzaken. Nee,
1: dat klopt. Maar,
2: dus we zijn gedegradeerd, dus we doen het kuisleeg.
1: Ja, maar dat komt omdat we doen iedere keer een zigzag. He, we hebben in de tijd net voordat Erik Helmonds verdween. Hebben we gezegd, we gaan fors investeren in de jeugdopleiding. Daar gaan we behoorlijk geld in. Dat moest naar een hoger niveau. Daar hebben we behoorlijk wat geld in gepompt. Als je nou kijkt wat daaruit doorkomt, valt dat tegen. Toch?
0: Ja.
1: Daarna gingen we weer over een andere boeg. Toen kreeg je weer in de wandelsperiode en zo. Dan kregen we weer allemaal mensen van. We hadden weer een soort handels. Er is geen structureel beleid binnen de club.
2: Klopt.
1: En zolang... het voetbalhuis en de algemene leiding niet nauw met elkaar gaan samenwerken, ja, blijft dat zo. Ik vind dat wat Overseer doet aan de organisatorische kant is goed. He, want ze staan er gezond voor de club.
2: Dat is, dat is heel leuk. Maar nogmaals, het telt maar één ding en dat is wat op veld gebeurt.
0: Ja, want anders kun je de rest gewoon vergeten.
1: Want de commissaris Technische Zaken met Pierre van Ooyen, die ging weg.
0: Ja.
1: He, dus die hele leiding binnen de Technische Zaken is verdwenen. En staat nu volgens mij volledig in het teken van Peter Maas.
2: Ja, er is op sportief.
0: Nee, we hebben al een poosje weer een Technische Zaken commissaris.
1: Ja, oké, maar doet hij ook daadwerkelijk wat?
0: Ja. al even. Hij was al voordat hij aangesteld was hij al betrokken bij de aanstelling van Rick Kruijs.
1: Oké, dan is goed.
2: Maar er is sportief gezien geen visie, geen plan.
1: Toch?
2: Nee, helemaal niks. Klopt. Ik heb het overigens te maken te hebben, heb ik het boek van Rad Verleg gelezen. Over visie gesproken. Als
0: nog iemand, steeds verstandiger praat.
2: Als er iemand een visie
1: dus
2: had,
1: ik zeg
2: het wel.
1: Organisatorisch klopt het, maar de rest niet. Dan word ik hier weer, je weet er niks van, want je weet er wel lang. En dan in de volgende zin zeg je dat het dan...
0: Ja?
2: Wat?
0: Hè?
2: Ja?
0: Ik net of ik mezelf niet hoor. Ik ga van alles raar in deze studio. De dingen heeft ook, volgens mij heeft deze studio ook een beetje champagne gedronken.
2: Ja.
0: Toch nog even een beetje cicaden draaien van fotosynthese.
2: Oh.
0: Want anders komen we er nooit aan toe. Even deze boy laten shinen en dan gaan we lekker verlengen daarna. Fotosynthese cicaden.
4: Lente of zomer, november of over september, oktober. Herfst of zomer, ik denk er nog over, maar wanneer ik droom... Is het seizoen rapper geopend? Cicada, cicada, cicada, cicada, cicada, cicada, cicada.

koning metal shit. Maakt alleen nog maar uit wat de message is. Het maakt alleen nog maar uit of het echt zo is. Praat alleen met de woud als het weghorst is.

0: gaat, ja, dan moet je doorgaan als een mafkees en het onderste uit de kan halen. Afmaken, alles of niets, net als uithalen. Er is alles of niets, ik moet buitmaken. Ik weet de weg in mijn thuishaven. Ik ben chauvinistisch, moet uitdragen. Is er iets mis met je buis van Eustachius?
1: Hallo.
0: Of heb je geen oren, ja, hagedis? Ik hoor dat je mond...

0: code? Wat is de beste methode? Planning en roosters. Lente of zomer, november of over september, oktober. Herfst of zomer, ik denk er nog over, maar wanneer ik droom.
1: Is het seizoen rapper geoond?
2: Zo, sorry, volle mond. Je bent aan, hè?
3: Yo. Yo. Dat was fotosynthese.
2: Kan je ook al rappen?
3: Ja, yo, yo.
2: Sorry.
4: Ik dacht dat we klaar waren.
2: Ik heb een rundvleessalade in mijn mond.
3: Zo.
2: Joe is in de wc of is er nog een sigaretje?
3: Ja, denk toch. Die is even wat nicotine aan het snuiven.
2: Inderdaad. Even kijken, hoor. Hé, hey, Marcel.
3: De forumavond, of niet?
2: Nou, nee.
3: Nee, die was niet interessant.
2: Oh, de forumavond, had jij daar nog niet over gehad?
3: Nee, nee.
2: Jij weet dat we nog maar 3 minuten hebben, hè?
3: Ja, oh nee, dan kunnen we die gewoon overslaan.
2: Ja, precies.
3: Was niet interessant en ik denk dat die niet meer van deze tijd
2: is. Nee, want ik dacht dat je daarmee ging beginnen eigenlijk, maar...
3: Oh.
2: Want dat die ook als eerste in het draaiboek stond. Maar,
3: nee, noem jij jouw dingen maar die ik kwijt wil.
2: Nou, vooral deze.
5: Grabbelton nieuws.
3: Dat moet ik natuurlijk snel doen. De jeugd.
2: Ja, want dat
3: nou,
2: zijn
3: de onder 21, die wint met 2-3 bij Volendam.
2: Ja.
3: Onder andere met 2 doelpunten van onze Pepijn Reulen.
2: Uh-huh.
3: De onder 19 speelt tegen Fortuna, maar die is verplaatst. Ja, de onder 17, die wint met 9-0 van Sparta Lust 46.
2: Zo, dat zijn er een op, ja.
3: Ja, met onder andere een aantal doelpunten van Ruben van Wijk.
2: Ja, Ruben van Wijk.
3: Die kennen wij, hè?
2: En Junaid El Baghdadi, ja. Zakaria Taibouta. Goeie namen.
3: Die, ja. Dan de onder 16 speelt gelijk tegen Utrecht. De onder 15, die verliest nipt met 6-1 bij AZ. De onder 14, die wedstrijd is overplaatst. De onder 14 speelt wel tegen PSV en die hebben met 0-6 verloren. Dat is een beetje jammer.
2: Oh, ja.
3: Net verloren. De onder 13, die wint met 1-3 bij ADO Den Haag. Dus die blijven het gewoon goed doen.
2: Ja,
3: die speech heeft echt geholpen. Dat is echt ongelooflijk.
2: Ja.
3: De onder 12, die deed niet mee. De onder 11, die wint met 13-7 van NEC.
2: NEC.
3: Ja, NEC. Dan het programma.
2: Ja, dat is wel vervelend.
1: Jij mag niks zeggen, hè?
2: Blijken draaien, ja. Microfoon erbij, hè?
3: Ja, dit is wel heel erg ingewikkeld voor mij.
1: Wil je anders hier zitten? Kan ik niet
3: meer. Nee, kom. Ja, jongen, dat ik overeind ben en ik daar ben, dan is het alweer einde uitzending.
2: Dit is tegenwoordig zo'n groot studio.
3: Ja.
2: Op een lunchtrommel meenemen om aan de andere kant van de studio te komen.
3: Die bewegwijziging loop ik door je verkeerd.
1: Jij zit in Westerhout, wij in Oosterhout.
3: De onder 11, die speelt tegen
2: Bulum. Breda Dalek. Kom zo aan.
3: De onder 11 speelt tegen Bulum 2 op Heksenbiel. De onder 12, die oefent tegen Dia onder 13 op Sportpark De Gouwe. Dat zal waarschijnlijk in de teteringen zijn, maar dat weet ik niet zeker.
2: Gouwe daar misschien.
3: Nou, dat weet ik niet. Dan de onder 13 doet het voor de beker op Heksenbiel tegen JOVZ. JVOZ, dat moet ik goed zeggen. De onder 14, ook van de beker, tegen Roda 46.
2: Oh.
3: Uit Leusden.
2: Oh ja.
3: Sportpark Heksenbiel.
2: Recht op doel af 46.
3: Onder 15 voor de beker. Tegen PEC Zwolle op het veld van Be Quick in Zwolle.
2: Natuurlijk.
3: De onder 16 is vrij. De onder 17 in het Jan Lauwers Stadion tegen Eindhoven. De onder 19 zijn vrij. De onder 21 voor de beker tegen Emmen in Sportpark. Parkstraat. Toen ze aan mij trouwens struikelen.
2: Ja.
3: Sportpark Parkstraat. Ja,
2: ander Dengeland.
3: In Emmen. Ja, die. Dan de NAC vrouwen. Die moeten voor de beker. Ja. Tegen Ajax.
2: Oh.
3: Maar dat zijn de amateurs.
2: Ja. Dus we hebben kans.
3: Ja. En de meiden onder 18 en onder 15, die zijn gewoon vrij.
1: En hoe heet de Roda 46 voor 46? Vraag ik me dan af. Toch? Vind dat wel?
2: Ja. Die kregen ook...
3: Dat waren die Duitse jongens.
2: Ja, die hebben ook de verkeerde subsidie gehad.
3: Goed.
1: Nou.
2: Hey, weet je waar ik tegen welke amateurs ik nou weer ingetrapt ben?
1: Nou. Ja, je gaat weer, hè?
4: Ja, ik ga toch weer. Ja. Ik dacht, ik kan vloeken en tieren en 41 euro voor een bus naar een amateur in Amsterdam.
3: Ik ook.
4: Je bent er ook, ook in getrapt.
3: Welke bus heb jij?
4: Ik heb bus 3.
3: Ik ook.
4: Hé! Hey.
3: Zo,
1: kaas zijn niet aan te slissen.
4: Dat deed ik het voor.
3: Er zijn 200 kaarten beschikbaar,
4: hè? Ja, waar je doet de kaas dan wel meenemen.
3: Ja,
4: ja. De worstjes.
3: Ja, iemand anders de bos en de kippenvleugeltjes.
4: Maar volgens mij gaan er maar 4 bussen, dus busje 3. Dus dat was gisterenmiddag, gisteravond.
3: Ja.
4: Dus ik denk dat busje 4 nog vol kan.
3: Ik moest vechten voor een kaart. Ja. Niet te geloven.
4: Ja, digitaal rijden tot en met. Ik moest gewoon in mijn eigen huis gewoon buiten staan. Zo druk was het voor die rij.
1: Ja. Dus jij stond bij de reeperbaan.
4: Ja, ik stond bij de reeperbaan aan het kloppen. Ja, ja.
3: Weet wie, en weet je wie we daar ook zagen staan? Hobby.
1: Oh, ja?
3: Oh ja, ja, de Hobby op de reeperbaan.
1: Ja. Daar met zo'n kort broekje.
4: Ja, die gaat ook mee.
1: Ja, toch?
4: Ja, jongens, dat is fantastisch. Maar 41 euro, jongens. Dat is een van prijs.
3: Dat is inderdaad. Nee, daar kunnen we nu wel om lachen.
1: Nou,
3: maar dat is serieus belachelijk.
1: Heel simpel gezegd. Hè. Ik ben 2 weken geleden bij mijn kleine naar Fantasialand in Duitsland geweest. Dat is bijna net zo duur als naar een uitwedstrijd.
4: Een dagje.
1: Naar NAC, hè? Ja. Ja. Met z'n tweeën. Je bent gewoon 150 euro kwijt, hè?
4: Ja, 2 uurtjes bij.
3: Een oproepje aan de club. Nee, hoe heet dat tegenwoordig? Supportersraad. Ga die tabellen eens bekijken. Want die verhoudingen met kilometers en prijzen, daar klopt geen ene flikker van.
4: Volgens mij was het Ajax was vorig jaar 75 cent te duurder dan deze wedstrijd, volgens mij.
1: Het zou bijna een zegen zijn als er geen uitsupporters meer mogen. Want dan kun je voortaan gewoon kaart op het thuisvak bestellen.
4: Ja.
1: En dan zijn ze een stuk goedkoper.
3: Ja,
1: toch? Ja, dan doen we
4: kunnen daar in de coniferen, je ziet alles.
1: Tony,
4: Oh, dan zitten daar in de Zuidas, hè? Dat park nooit genoeg of niet net genoeg.
3: Ja,
4: goed
3: natuurlijk.
4: Genoeg.
3: Oh, leuk.
4: Ik geloof het wel,
1: Net niet verdiend.
4: AFC 34.
1: Ja.
3: AFC, man. AFC.
1: Bij de Rijn naar race.
4: Ja, gezellig.
3: Hè? Gezellig,
1: man. Hij lekker, man.
3: Hij man, die Jack van Gilder, man.
1: Hé, man. Lekker pilsje.
4: Hoor je dat?
1: Hij
3: vader. Like.
1: Disco à la carte van René Froger.
3: Daar staan er die ratten, man.
1: Ja.
4: Hé, hey, maar als wij dus... 2 minuten 35 hebben wij. Maar oké, dus die wedstrijd die raakt wel uitverkocht.
3: Ja.
4: Uitverkocht, uitvak. 200 man.
3: Ja, ja, ja, ja, ja.
4: Maar morgen ook 390 man in het uitvak bij Helmond Sport. We gaan er weer een nieuw stadion afvinken, Marcel.
3: Ja, inderdaad.
4: En Tom, we vinken hem af. Hoeven we dan nooit weer terug te komen. Ja. spreek ik af met mezelf.
3: Want we gaan glansrijk promoveren.
4: Ja.
3: Glansrijk.
4: Maar we gaan morgen of morgenavond eerst een liedje zingen voor Ben van Bilzen.
3: Ja.
4: Want die beste man wordt 80 jaar op vrijdag, wanneer je deze podcast aan het luisteren bent. Op vrijdag. 80 jaar alweer.
1: Kijk,
4: ben jarig. Ik kwam verleden keer nog bij ons in het hok nog dat spandoek tegen.
1: Oh ja, ja.
4: Die heb ik toch nog bewaard,
1: We kunnen hem nou veranderen in Ben Oud.
4: Ja, ben er nog steeds.
1: Ben.
4: Goed gedaan, Ben.
1: Wat een held, man.
3: Gefeliciteerd, Ben.
4: We nemen alvast een voorschotje. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige mijlpaal. En er komen nog wat leuke dingen aan voor deze beste man. Wat een icoon.
1: Hij is, want hij bent.
4: Ja. Die zo, een beetje Nietzsche-achtige dingen allemaal. Fantastisch, jongens. Hey, we hebben 1,5 minuut om eens eventjes uitgebreid te gaan voorbeschouwen. Wie nog niet terug is, weten we. Dus we hebben alleen maar 1 afwezige. Dat is Seuntjes.
1: Ja.
4: Hij heeft nog steeds aan de knie. Maar wat jij net ook zei, Juri. Hij heeft er wel een bepaalde trainingsmethode weer hervat. En er wordt wel voorzichtig gesproken dat hij toch voor de jaarwisseling toch ook misschien wel weer wat minuutjes kan maken. Maar laten we ongelakt hout eventjes afkloppen.
1: Ja.
4: En het allemaal niet jinxen. En hoop dat hij in ieder geval snel herstelt. Want
1: geef hem de tijd.
3: Zeg, zijn de kastjes van Jan Boer al terug?
4: Ja, is die vraag gesteld trouwens bij de voormaat?
3: Alleen Remco heeft daar geen controle over.
4: Ah, geen controle over zijn kastje.
3: Over die data. Daar heeft hij gewoon geen invloed op.
4: Ja, precies.
3: En dat is de reden dat hij ze niet plaatst.
4: Ik zou zeggen, zet die kastjes neer en kijk eens naar de data.
3: Ja, inderdaad.
4: Juist. En de data die er al van is.
3: Doe niet zo moeilijk. Hey, nogmaals.
1: Data is voor de domme.
3: Even de vraag stellen. Wordt NAC er slechter van? Nee. Dus moet je ze plaatsen.
1: Nee.
3: Heel simpel, Remco. Niet moeilijk doen. Niet allemaal met rare data. Nee, niet geloof. Ik geloof er ook niet in.
1: Gaan we dan ook met de hele selectie in Tiel op de trein wachten?
3: Wat?
1: Gaan we ook in Tiel op de trein wachten met de selectie?
3: Ja.
4: Maar Moussa Soumano is er dus wel bij deze keer.
3: Zo.
4: Dus Michel, we hebben weer dezelfde dingen. Oké, uitslag, Juri.
1: 7-1.
4: Marcel.
1: Of 1-7.
3: 0-4.
4: 2-3, zegt Leon. En tot.
5: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Breda Nu, partner van ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
9: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
10: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. Drugscrimineel Jan G. is door Duitsland uitgeleverd aan Nederland, dat meldt het OM. In september werd hij opgepakt op verdenking van een poging tot smokkel van bijna 4000 kilo cocaïne naar Frankrijk. De 28-jarige G. was op 1 september doelwit van een grote groep gewapende mannen die onderweg waren naar zijn huis in Overasselt. Er werd geschoten en een 51-jarige beveiliger werd gedood. G. zit in volledige beperkingen in vermoedelijk de EBI in Vught. Vrijdag wordt hij voorgeleid. In Brussel heeft NAVO-chef Mark Rutte gesproken met de Oekraïense president Zelensky over het belang van een vredesakkoord met Rusland op het gebied van energie. Ook spraken ze over het verschaffen van wapens. Het Verenigd Koninkrijk zou bijvoorbeeld meer Storm Shadow-raketten gaan sturen. Deze raketten hebben een groot bereik, waardoor Russische militaire operaties nog voor de winter verstoord kunnen worden. Het leveren ervan zou gisteren besproken zijn tussen Zelensky en de Britse premier Burnham. En dan nog het weer. Het blijft droog en vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen start de dag hier en daar met wat zon. Verder is het grijs. In de middag trekt er een regengebied over het land en wordt het bij een matige tot stevige zuidwestenwind een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
12: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
12: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
3: Go for my truck so I can't bear.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax, dat in de Eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. Oekraïne beweert 6 Russische jachtbommenwerpers beschadigd te hebben op een vliegveld in het westen van Rusland. Daarbij zouden Neptun kruisraketten zijn ingezet. Het doelwit, een militair vliegveld, lag ruim 340 kilometer van de Oekraïnse grens. Er gingen al foto's met branden rond, maar die konden niet worden gecontroleerd. Volgens Kiev en Russische bloggers zijn inderdaad 6 vliegtuigen geraakt. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.
7: It's time for the biggest, baddest party in the world. So get on up, turn it up a notch. And get ready to boogie, baby.

Welkom bij Groovin, aflevering 634, een uitzending rond het thema houden van en samen zijn.

Een gelofte van eeuwige trouw die werd in 1962 al bezongen door de Amerikaanse rhythm and blues zanger Wilbert Harrison. Wij beluisterden vandaag de cover van Brian Ferry uit 1976, Let's Stick Together. En zoals het spreekwoord luidt, liefde overwint alles. Niels Sedaka kon daar in 1973 over meepraten in de volgende song die hij schreef met zijn jeugdvriend en vaste tekstschrijver Howard Greenfield. Hier is Niels Sedaka met Love Will Keep Us Together.

Love will keep us together, zo zong Niels Sedaka. En samen zijn, daar hebben ook de Turtles wel oren naar. In het volgende welbekende nummer uit het Flower Power tijdperk. Hier zijn ze, die zingende schildpadden uit Los Angeles, California, met Happy Together. Want samen, dat is beter dan alleen. Amen.

Samen zijn en houden van, dat is vandaag het thema in Groovin'. En ook Dolly Parton bezong die twee eenheid in 2011. Op haar album Better Day van die plaat is dit een lied met opnieuw een titel, waarin het thema saamhorigheid centraal staat. Together, you and I.

Twee mensen die altijd samen zijn, dat is het thema van deze uitzending van Groovin. En het volgende lied gaat min of meer over wat een lang huwelijk zo bijzonder maakt. De verbondenheid en het feit dat je na al die jaren nog steeds tegenover de niet altijd even vriendelijke rest van de wereld staat. Uit 1975 is dit Gerard Cox met Jij en ik tegen de rest.

Jij en ik tegen de rest zong Gerard Cox in 1975. En samen sta je sterk, vandaar dat Connie van den Bos 4 jaar later ook zong over het samen zijn. En over hoe dat samen zijn ervoor zorgde dat het leven weer aankon. Van haar album Over Liefde uit 1979 is dit Samen met jou een kort, maar erg romantisch kleinkunstliedje.

Dit is Groovin en samen met jou van Connie van den Bos hoorde je de Vlaamse zanger Miel Kools met alweer uit 1979 Houden van, de titel van zijn gelijknamige album. En naar het Franse lied nu met Edith Piaf. Je hoort haar vandaag met een chanson dat werd geschreven door Charles Dumont en Michel Rivgauche, dezelfde mannen die ook Non je ne regrette rien voor haar schreven. Maar dit lied uit 1960 gaat over lieve woordjes. Oftewel, les mots d'amour.

woordjes van liefde die bevestigen dat de liefde echt en authentiek is. Dit was Edith Piaf in 1960. Maar liefde komt niet alleen tot uitdrukking in de vorm van woorden. Nee, het echte bewijs van liefde, dat is om aan iemands zijde te staan, in goede en ook in slechte tijden. De zwarte rhythm and blues zanger Ben E. King, ooit voorman van The Drifters, die zong er een mooi lied over, dat mede werd geschreven door Jerry Lieber en Mike Stoller. Uit het jaar 1961 is dit Stand By Me.

Mooie muziek rond een romantisch thema op jouw lokale radio. Je luistert naar Groovin met een uur lang liedjes rond het thema houden van en samen zijn. En na Stand By Me van Benny King, later ook nog gezongen door John Lennon op zijn album Rock'n'Roll, gaan we nu naar The King of Rock'n'Roll. Want uit de film Girls, Girls, Girls is dit Elvis Presley. Met woorden die er destijds vooral bij zijn grote schare vrouwelijke bewonderaars ingingen als koek. We'll be together.

0: Dit was de enige echte Elvis, altijd graag gehoord in Groovin'. Net zoals Dean Martin trouwens, die ook met verve over de liefde zong. Zo komt de volgende song van zijn album, The Door Is Still Open to My Heart, uit 1964. En deze titel die klinkt al net zo romantisch. Always Together.
1: Oh.

Samen ben je niet alleen. Dean Martin, die wist het in 1964. En ook Ray Charles koesterde één jaar later het samen zijn in de volgende country song van Buck Owens. Maar Brother Ray was een genius en hij maakte er in 1965 een ronduit huiveringwekkende soul ballad van. Geloof je me niet? Luister dan zelf maar. Together again.

0: Liedjes over samen zijn, soms klinken ze wat over de top romantisch of zelfs klef, maar wel mooi. Zo beluisteren we Robert en Johnny in de volgende doo-wop ballad uit het jaar 1958. Later werd het nog gecoverd door de Fleetwoods, door Ritchie Valens en door de Belmonts. Maar dit is het onvolprezen origineel van Robert en Johnny, We Belong Together.
1: Ja.

Zwarte muziek op je lokale radio. Je hoorde achtereenvolgens Robert en Johnny met We Belong Together uit 1958. En Chuck Berry met uit 1955 Together We Will Always Be. En samen, dat blijven we, met Al Green. En het later ook door Tina Turner opgenomen. Let's Stay Together.

En met Al Green kwam er weer een einde aan Groovin, een uitzending over samen zijn. Mij is nog te melden dat Groovin een radioprogramma is van Jan Antens voor Radio Rukven. Op maandagavond ook te beluisteren op Slos Radio in Steenbergen tussen 8 en 9. En op donderdagavond tussen 10 en 11 dan hoor je Groovin op Breda Nu. Voor volgende week heb ik nog geen thema, want ik had gisteren een verjaardagsfeestje. Dus ik heb nog niets kunnen samenstellen voor volgende week. Maar laat je verrassen, ik ben er dan weer. Nog een prettige dag verder en graag tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. In het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Kroatië de eerste wedstrijd met 2-1 verloren van Hajduk Split. De enige goal van de Amsterdammers werd vlak na rust gemaakt door Davy Klaassen. De wedstrijd werd in de 76e minuut stilgelegd nadat er door fans van Split massaal vuurwerk werd afgestoken. Er ontstond zoveel rook dat beide ploegen ongeveer een kwartier naar de kleedkamer gingen voor de wedstrijd kon worden hervat. Het verlies is opnieuw een tegenvaller voor Ajax dat in de eredivisie op een vijfde plek staat. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Frankrijk is bij de ingang van de Kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste twee treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: En ik bel zo spoedig mogelijk terug. Bedankt.
1: Hey pap, ik weet dat het 3:30 is en je waarschijnlijk al slaapt, maar ik heb mezelf buiten gesloten. Dus zou je alsjeblieft mijn reservesleutel willen komen brengen? Dankjewel, sorry.
2: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
3: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
2: Dit is Breda Nu.

0: Heb je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?
2: You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before.

0: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: achtergronden en de leukste muziekmix.
1: Je luistert naar Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijk ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samen in restaurant komen.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land. Dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu. Ja.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Op de A58 tussen Breda en Etten-Leur zijn zondagavond 2 mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Dat gebeurde na een politieachtervolging. Een traumahelikopter en meerdere ambulances kwamen ter plaatse. Beide inzittenden zijn met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, onder begeleiding van 2 politieauto's. De politie onderzocht de gecrashte auto. Wat agenten zochten is niet bekend. De maatschappelijke voorzieningen in Teteringen staan onder druk. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek. Vooral de ruimte voor verenigingen en sociaal-culturele activiteiten is beperkt. Dorpshuis Het Web is 's avonds vrijwel volledig bezet. Ook bij onderwijs en kinderopvang zijn knelpunten. De gemeente onderzoekt mogelijke oplossingen, zoals beter gebruik van bestaande gebouwen of nieuwbouw. Een besluit wordt verwacht in 2027, wanneer de huisvestingsplannen aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Aan de Ambachtenlaan in Breda is zondagavond even voor middernacht een auto volledig uitgebrand. Een voorbijganger seinde de hulpdiensten in. De brandweer bluste het vuur, maar kon niet voorkomen dat er van de auto weinig overbleef. De politie was aanwezig met meerdere eenheden en vroeg buurtbewoners om camerabeelden. Die zouden duidelijkheid kunnen geven over het ontstaan van de brand. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de brand is aangestoken.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: In Breda ontstaat een nieuwe standaard voor zakelijke ontmoeten. Ontdek het volledig vernieuwde Business Center Prinsenveel van Van der Valk Breda. Met moderne vergaderzalen, een eigen restaurant en bar, takeaway shop en alles voor een complete zakelijke beleving. Business Center Prinsenveel, waar werk, comfort en gastvrijheid samenkomen.
3: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In Frankrijk is bij de ingang van de kanaaltunnel een ongeluk gebeurd tussen een busje en een goederentrein. Daarbij zijn minstens 19 gewonden gevallen, van wie 5 ernstig. De kleine bus met passagiers kwam door onbekende oorzaak op zijn zijkant op de rails terecht, waarna het werd geraakt door de goederentrein. Dat gebeurde in Pas-de-Calais, aan het begin van de tunnel onder het kanaal. De laatste 2 treinen van Eurostar vanuit Londen en Parijs zijn geannuleerd door het ongeluk. Vandaag hebben Nederland en Frankrijk voor het eerst op belangrijk niveau gepraat over nucleaire samenwerking. Die is nodig door de agressie van Rusland en de snelle ontwikkelingen in het voeren van oorlog op technisch gebied. De Franse president Macron wil dit al langer en gaat met diverse landen in gesprek, waaronder ons land. Dat meldt het ministerie van Defensie. Hoe een mogelijke samenwerking eruit gaat zien is nog onbekend, maar het moet een aanvulling zijn op de NAVO. De SGP heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Hermans, omdat de partij teleurgesteld is over haar abortusbeleid. Er zijn ziekenhuizen die abortussen uitvoeren tussen de 22 en 24 weken. De SGP vindt dat dit zorgt voor een diepe weerstand in de zorg en de samenleving. De minister zegt dat er geen sprake is van verruiming van de abortuspraktijk, maar zegt te gaan onderzoeken waarom er late abortussen zijn. Die toezegging is voor de SGP niet genoeg. Tot en met zondag zal Albert Heijn geen online bestellingen bezorgen en het is op het moment ook niet mogelijk om nieuwe bestellingen te plaatsen. Zodra de systemen weer werken, zullen klanten die al betaald hebben gecompenseerd worden. De supermarktketen meldt dat de computersystemen stap voor stap weer op orde worden gebracht na het cyberincident, waarvan de oorzaak nog onbekend is. Winkels worden wel weer bevoorraad en de schappen zullen in het hele land weer snel vol zijn. En dan nog het weer. Het blijft droog en het koelt vannacht af naar 13 graden. Overdag eerst wat zon. 'S Middags trekt er een regengebied over het land en bij een matige tot stevige zuidwestenwind wordt het een graad of 18. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
6: Welkom bij Breda Nu.
4: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
4: Dit is Breda Nu.